0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot 1 graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Frank, Esther en Linda en stap in ons busje van Effen Buurten. Elke zaterdag trekken ze door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Je ziet het.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Pinksteren op Radio Gelderland, de 80's Vierdaagse. 4 dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen naar cassettebandjes,

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt...

0: niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De ochtend van Gelderland. Non-stop.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in Zondag met Hans van den Hoorn.

Goedemorgen, het Gloria van Boroncini als feestelijke opening van Zin in Zondag op 17 mei. We zitten in het hemelvaartsweekend, daarom is het thema vandaag muziek die stijgt en zweeft. Een leeuwerik die opstijgt, een harp in de zon en het halleluja toegezongen naar de hemel. Ik ga het vanochtend draaien. En zoals je gewend bent gaan we langzaam van licht klassieke muziek naar het licht populaire genre, van Boroncini naar Vangelis, zou je kunnen zeggen. En tussen de muziek door kijken we ook naar wat er te doen is op deze zondag in Gelderland. En na 8:30 komt de zingever langs. Vanmorgen is dat Carlien Geelkerken. En nu muziek uit het hoge noorden van de Oslo Philharmonic Orchestra, geleid door Esa-Pekka Salunen. De Morgenstimmung van Peer Gynt.

Het air van Bach in een andere uitvoering dan je meestal hoort. Dit keer een samenspel van Misha Majski op de cello en Daria Hovora op de piano. En nu Panis Angelicus, dat is Latijn voor engelenbrood. Dat is een titel van een bekende historisch roman van Tessa Afshar. Maar het is ook een andere benaming van het manna dat uit de hemel kwam toen de Israëlieten 40 jaar door de woestijn trokken. En waar onder andere brood van werd gebakken. En een kruikje van dat manna moet nog ergens bewaard liggen in een prachtig versierde kist. En daarover zijn films gemaakt. Maar ik ga een beetje te ver, denk ik. César Franck, die maakte er deze muziek over.

De klassieker De Canon van Pachelbel, uitgevoerd door Henk Bouwman en Musica Antica Keulen. Op deze zondag van het Hemelvaartsweekend is er van alles te doen in Gelderland. In Nijmegen vindt op deze zondag een grote vlooienmarkt plaats. De organisatie stelt dat de markt bomvol mooie spullen staat. Denk erbij aan zowel kleding als servies, LP's, CD's, dat soort dingen. De markt op het terrein en de Winkelsteegseweg is traditioneel druk bezocht. De organisatie laat weten dat mensen die met de auto komen rekening moeten houden met drukte. De markt begint straks om 9 uur al en duurt tot 4 uur vanmiddag. Entree bedraagt 4 euro en iedereen vanaf 12 jaar betaalt die 4 euro. En fietsliefhebbers kunnen ook vandaag weer door de Betuwe fietsen. Het is de laatste dag van de Betuwse fietsvierdaagse. Zijn routes uitgezet van 25, 40, 60 en 80 kilometer. Vandaag wordt er langs de Lek gereden. Alle fietsers komen in Maurik. De meeste komen ook door Wijk bij Duurstede. En de langste routes gaan over de Utrechtse Heuvelrug. Dat is af en toe een beetje klimmen. En ze komen door Leersum en de buitenwijken van Veenendaal. En de 80 kilometer route, de langste, komt bovendien door Nieuw-Sterkenburg in de buurt van Driebergen en Doorn. Inschrijven kan via de website van de Betuwse Fietsvierdaagse. Kan vanochtend gewoon nog. En starten, dat is vanaf 8:30 tot 11:00 vanochtend. Nou, ik ben benieuwd wat jij gaat doen deze zondag. Laat het weten in een appje. Dat kan via de app van Omroep Gelderland. En als je die nog niet hebt gedownload, ook handmatig naar 06-2222-1342. 06-2222-1342. Terug naar de muziek. James Galway met een melodie van Debussy.

Het Luthers Bach-ensemble met sopraan Tineke Rozenboom en een werk van Händel. Zometeen een leeuwerik die opstijgt naar de hemel, muzikaal verbeeld door Vaughan Williams. Tijd nu om even naar buiten te kijken. Het is precies 19:30 in Gelderland. Het ziet wat somberder uit dan gisterochtend. Geen ochtendzon, een grijze lucht en wat druppels die er links en rechts uitvallen. Daarbij is het niet koud, een graad of 9. Ook de rest van de ochtend is het overwegend bewolkt en valt er mogelijk soms een beetje regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. En bij buien is een kleine kans op een klap onweer. Het wordt 14 of 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond komen er eerst nog buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. Komende nacht daalt het kwik dan naar een graad of 7. En de komende dagen stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer. In de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig.

Kiri te Kanawa en Catherine Jenkins en de Flower Duet. 7:55. In Zin in Zondag op Radio Gelderland. Nou, dus veel te doen op deze zondag. Christa Epte, vandaag houden wij onze jaarlijkse oefenmarathon in Slijk-Ewijk rondom het gat van Hagen en Wij. Dat is dan de Betuwse aanspanning. Het wordt gereden met 1 en 2 span ponies en paarden. Er zijn diverse ritten met diverse hindernissen. Die zijn bij de pannenkoekbakker daar en bij de ingang van de camping. Het begint om 10:00 en duurt de hele dag. Vanaf 1:00 is er de vaardigheidsoefeningen. En kijken is gratis. Dus vandaag bij het gat van Hagen. En de groetjes krijgen we van Christa. En van de paarden nu naar de schapen. Vreedzaam grazende schapen in de wei. Hier is Thijs van Leer.

muziek die alleen maar stijgt. Dat is het thema van dit uur Zin in Zondag op Radio Gelderland. Je hoorde Jean-Yves Thibaudet op de piano met een stuk Reverie van Claude Debussy. Het betekent zoiets als mijmering of dagdromerij. We begonnen dit uur met muziek uit het hoge noorden van Europa, uit Noorwegen, Oslo. Nu muziek van nog een stukje verder weg, uit Australië. Dit is het Queensland Symphony Orchestra. Het speelt Nimrod van Edward Elgar.

0: Zondagochtend op Radio Gelderland. Zin in zondag.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Het kacheltje in Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Vorden.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Het kacheltje Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Vorden.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Afro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie van de ANWB. Een bericht vanaf de A325 Arnhem richting Nijmegen. Bij knooppunt Ressen is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Gebruik de rechterparallelrijbaan.
8: Ook naar het stoffenspektakel.
9: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
8: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
9: De toegang is gratis.
8: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag.

0: voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
2: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl. Zin in Zondag met Hans van den Hoorn.

filmmuziek over licht en ochtend, die draai ik dit uur in Zin in Zondag. Op 17 mei, de zondag van het Hemelvaartsweekend. We begonnen met Arrival of the Birds uit de film The Theory of Everything uit 2014. Film over het leven en werk van de legendarische natuurkundige Stephen Hawking. Misschien ken je de melodie ook wel van reclame voor een duur parfummerk. De componist was Jensen Swinkoa. Filmmuziek is er dit uur van de hand van Thomas Newman, Leonard Cohen en Ludovico Einaudi. En met die laatste beginnen we. Je hoort hem nu zelf op de piano. En ik kan het niet laten zien, hij heeft ook op YouTube een prachtig filmpje erbij gemaakt, waarbij alle klanken verbeeld worden. Je ziet bijvoorbeeld een vlinder voorbij komen die verandert in een zaadje van, volgens mij, een paardenbloem en nog een aantal andere dingen. Titel van het nummer is Fly.

van de soundtrack van de oorlogsfilm 1917. Night Window was dat. Ze zijn populair, tv-programma's over tuinieren. En in Zaltbommel kun je dit weekend zelf bijzondere tuinen bezoeken. Want het is open tuinenweekend. Niet alleen in Zaltbommel, maar ook in de dorpen Aalst, Delwijnen, Nederhemert en Kerkwijk. Daar staan tuinen open voor het publiek. Geen gewone tuinen, maar bijvoorbeeld een kasteeltuin, een insectentuin en natuurlijk een fruittuin. Want we hebben het natuurlijk wel over de Betuwe. Het tuinenweekend is gisteren begonnen en vandaag is de tweede dag. Wil je een ritje plannen tussen de verschillende tuinen? Dan moet je even naar de website van de gemeente Zaltbommel. Daar vind je een lijst en een beschrijving van alle deelnemende tuinen vandaag. Jean-Yves Thibaudet, die heb je het vorige uur al gehoord op de piano. Ik ga nog een stukje van hem draaien. Muziek uit de tv-serie Pride and Prejudice. Gebaseerd op het boek van Jane Austen. Staat op de lijst van 100 beste Britse tv-programma's ooit gemaakt. Lijst opgesteld door het Britse Filminstituut. Je hoort het nummer Dawn.

Kreinhof en op de harp in de zon, zoals ik had beloofd, Lavinia Meijer. Dit was Il Pastino. Zin in Zondag is dit op Radio Gelderland, waar ik straks na 8:30 Carlien Geelkerken verwacht in de studio. Zij is vandaag de zingever van het programma. En nu sopraan Lucia Pop met de Staatskapel van Dresden, Pio Jesu.

Ja, die mag niet ontbreken in deze uitzending over licht en lucht. De vogelvanger uit de Zauberflöte. Deze keer in de uitvoering van Thomas Allen en de Scottish Chamber Orchestra. En over lucht gesproken. Dankjewel voor de koffie. We zijn wat weer betreft deze zondag somber begonnen. Geen blauwe luchten vandaag en een helder zonnetje, maar een grijs wolkendek. En af en toe valt wat regen uit. Ook de rest van de ochtend is het overwegend bewolkt. Valt soms een beetje regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. Bij de buien is een kleine kans op een klap onweer. Het wordt 14 of 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond komen eerst nog buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. Komende nacht daalt het kwik naar een graad of 7. De komende dagen stijgt de temperatuur dan stapsgewijs naar zo'n 20 graden of meer halverwege de week. En later misschien nog hogere temperaturen. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Muziekcadeau is er vanaf 10 uur op Radio Gelderland. Zometeen een klein muziekcadeautje van Lucie Horsch. Simple Gifts.

0: zo'n cadeautje. Simple Guest was dat van Lucy Horsch. Om 8:54 bijna. Zingever van de ochtend is Carlien Geelkerke. Ook al een tijdje wakker. Ook al het een en ander beleefd op de weg, geloof ik, hè?
1: Ja, ik moest 112 bellen vanuit de auto. Netjes handsfree, want anders weet je het niet tegen.
0: Ongelukje gehad?
1: Nee, ik had geen ongeluk. Er was een vrachtwagen met pech op de A50. En de vrachtwagen stond netjes op de vluchtstrook, maar de chauffeur stond op de rijbaan. En dat vond ik dan toch iets minder zin in zondag als daar wat zou gebeuren.
0: Klinkt een beetje riskant inderdaad. Ja. Dus jij belt 112?
1: Ja, ik bel 112. Dat soort dingen doe ik dan, ja.
0: Oké. Krijg je meteen iemand aan de lijn?
1: Ik krijg iemand aan de lijn en dan begint het grote nadenken. Wie moet je hebben?
0: Ja.
1: Ik heb maar voor de politie gekozen. En als het goed is Rijkswaterstaat inmiddels bij die meneer om een veilige situatie te creëren.
0: Ja, volgens mij is nu het probleem opgelost. Want als ik kijk naar de verkeersinformatie van de ANWB, rijdt het overal door en zijn alle rijstroken vrij. Dus waarschijnlijk
1: heerlijk.
0: Is die wagen weggesleept of weggehaald.
1: Of hij heeft het probleem zelf op kunnen lossen.
0: Vandaag ben je zingever hier bij Zin in Zondag. Wat is je boodschap voor vandaag?
1: Ik ga het hebben over de zondag van nog niet. De zondag van nog niet. Er zijn dagen die officieel ergens tussenin vallen. Niet echt een begin, niet echt een einde, geen hoogtepunt en geen afsluiting. Gewoon zo'n dag waarop de kalender lijkt te zeggen: we zijn onderweg, maar we zijn er nog niet. Vandaag is het zo'n dag. Deze zondag valt tussen Hemelvaart en Pinksteren. Voor de een zijn dat vrije dagen, voor de ander kerkelijke feesten. De kerk viert met Hemelvaart dat Jezus naar de hemel gegaan is. En met Pinksteren dat de Heilige Geest de helper van de mensen op aarde gezonden is. En vandaag zitten we tussen die twee feesten in. In de verhalen in de Bijbel lees je over deze dagen dat de mensen zich wat verloren voelden. En ik denk dat we dat gevoel allemaal wel kennen. Je verstuurt een sollicitatiebrief en wacht of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Je hebt een onderzoek gehad en wacht op de uitslag. Je hebt of je bent je eindexamen aan het maken en moet daarna wachten op het verlossende telefoontje. Er is al iets begonnen, maar het is er nog niet helemaal. In mijn werk ken ik de tussentijd uit de voorbereiding van onze jaarlijkse studiereis naar Rome. Voor zo'n reis moet je allerlei afspraken maken, in en rond het Vaticaan. Dat klinkt overzichtelijk. Ik stuur een mail, ik krijg een antwoord. En ik zet iets wel of niet in het programma. Maar zo werkt het dus niet. Althans niet zoals het in mijn Nederlandse hoofd werkt. In mijn Nederlandse hoofd is een mail een soort begin. Ik stuur iets op maandag, dan hoop ik woensdag iets terug te hebben. Uiterlijk donderdag. En als het echt ingewikkeld is, volgende week. In Rome, of misschien moet ik zeggen in het Vaticaan, lijkt men de tussentijd tot kunst te hebben verheven. Er kunnen rustig maanden over een antwoord heen gaan. En ondertussen zit ik mijn mailbox te verversen. Want als die afspraak doorgaat, moet die andere afspraak naar woensdag. Maar als die niet doorgaat, moet woensdag juist open blijven. En als ik niets hoor, kan ik ook niets vastleggen. De eerste keren kreeg ik er bijna grijze haren van. Tegenwoordig gaat het beter. Nou ja, iets beter. Ik heb geleerd om te denken, het komt waarschijnlijk goed. En als het niet goed komt, zijn we nog altijd in Rome. Daar is zelden een gebrek aan dingen om te zien, te doen, te eten of te bewonderen. Rome leert mij zo omgaan met tussentijd. Nu alleen nog leren dat ook toe te passen op andere gebieden van mijn leven. Er blijft altijd iets te wensen over. Want buiten Rome ben ik er lang niet altijd zo ontspannen onder. Dan wil ik duidelijkheid, een antwoord, een besluit, een route. Ik wil weten of iets doorgaat of niet. Of iets lukt of mislukt. Of ik moet blijven of bewegen. Maar veel van wat belangrijk is, komt niet op commando. Vertrouwen op de goede afloop niet. Troost niet. Nieuwe moed niet. Zin niet. En inspiratie ook al niet. Misschien is dat de verborgen wijsheid van deze zondag. Het is geen groot feest, geen vuurwerk, geen fanfare, geen duidelijke boodschap in hoofdletters. Het geeft alleen maar een tussenruimte. Een dag waarop je niet meteen hoeft te weten waar het heen gaat. Waarop je niet direct een mening hoeft te hebben. Een oplossing of een plan. Een dag waarop je mag erkennen: ik ben onderweg, maar ik ben er nog niet. Dat is geen mislukking, dat heet leven. Volgende week is het Pinksteren. In de christelijke traditie gaat het over geestkracht. Over mensen die weer in beweging komen. over taal vinden voor wat hem bezielt. Maar vandaag is het nog niet zover. Vandaag is het de zondag van nog niet.

Als dat niet helemaal is, dan weet ik het niet meer. Halleluja van Handel uit de Messiah natuurlijk. En daarvoor een andere versie van Halleluja. Heel ander liedje, Leonard Cohen, maar met dezelfde titel. En Phil Cunningham ervoor met Gentle Light That Makes Wave. Als eerste van drie platen in Zin in Zondag. Het is het hemelvaartsweekend. In Lochem wordt dit weekend de keidagen gehouden. Die begonnen woensdagavond en duren tot en met vanavond. Nou, wat er allemaal gebeurt is te veel om op te noemen. Het is een compleet dik boekwerk gemaakt met alle activiteiten. Die lopen uiteen van straattheateren in de straten van het centrum van de stad tot een klootschiettoernooi en optredens van diverse bekende en minder bekende artiesten. Onder andere Henk Wijngaard deed met zijn vrachtwagen Lochem aan. Met zijn 30 tonnen diesel, geloof ik. Het feest duurt daar in Lochem tot vanavond.

0: De mooiste muziek hoor je in Zin in Zondag. Tussen 7 en 10 op Radio Gelderland.
1: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
5: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
6: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
5: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
9: Zoek nu de sanitair en keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren.nl.
10: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 70.

0: energiebesteding.
1: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
1: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders. Gelderland.
10: Zin in Zondag. Met Hans van den Hoorn.

Gisteren werd hij nog aangevraagd als plaat bij de dag in Zin in Zaterdag door de luisteraar van Radio Gelderland. Het was de dag van het licht toen. Here Comes the Sun van de Beatles, George Harrison, schreef het wereldnummer. Goedemorgen, dit is Zin in Zondag in het Hemelvaartsweekend. Het gaat over zon, licht en lucht. Frank Sinatra hoor je zo meteen, maar ook Simon & Garfunkel en Boudewijn de Groot en Vangelis. En nu op de piano Daniel Barenboim met een lenteliedje van Felix Mendelssohn Bartholdy, Spring Song.

Over licht en lucht gesproken. Come fly with me door de lucht met Frank Sinatra. En over de lucht gesproken, een tv-zender, via de satelliet ontvangen en via de kabel doorgegeven, waar ik vroeger veel naar keek, was de Travel Channel. Lekker kijken naar mooie streken, mooie stranden, mooie landschappen. Dat kanaal had ook een prachtig muzikaal thema dat steeds voorbij kwam tussen die tv-programma's door. Walking on Sunshine. Je kent het waarschijnlijk van Catherine and the Waves. Een grote hit is het geweest, halverwege jaren 80. En dit is een jazzy uitvoering van datzelfde nummer. The Jazzistics, Walking on Sunshine.

Wiltje met veel facetten. Jewel was dat. Zangeres natuurlijk, dit keer met country hoed op. Liedjes, schrijfster, actrice en auteur Jewel. En The Morning Song. Als ik heimwee heb naar de bergen, dan wandel ik tijdens mijn lunchpauze altijd naar hoogte 80. Dat is een hoogpunt in de wijk Geitenkamp hier in Arnhem. Met helder weer kun je kijken tot aan Nijmegen en zelfs Kleef. Het is een hele klim, maar dat prachtige uitzicht vergoedt veel. Het is een beetje hetzelfde gevoel dat je krijgt als je een hoge berg in Zwitserland beklimt. Nou, deze prachtige plek wordt dit weekend het Hoogte 80 Festival gehouden. Een theaterfestival. Toegang is gratis. Maar bij diverse voorstellingen wordt wel gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Er zijn veel optredens, dus live muziek en food trucks voor de inwendige mens, zoals dat heet. Donderdag is het begonnen en vandaag gaat het festival open om 12 uur tot vanavond dus. Hoogte 80 in Arnhem. Een ander gratis festival is dit weekend in Zevenaar. Bij Waterplas de Beulie, festival Buitenblik. De organisatie omschrijft dat als lekker eigenzinnig, intiem en niet alledaags. Je vindt daar film, muziek, theateracts, een markt, wellness, workshops en kinderactiviteiten. En wat die workshops betreft, onder andere een blackout poetry kun je daar leren. Dan maak je een gedicht door uit een tekst de woorden weg te strepen die niet in het gedicht thuishoren. En dan krijg je dus een gedicht uit. Nou, Buitenblik is vrijdag begonnen en duurt tot vanmiddag 5 uur.

vrienden uit New York. Paul Simon en Art Garfunkel. Simon en Garfunkel dus en Scarborough Fair. 9:30, het weer in Gelderland. Vanochtend is het overwegend bewolkt. Er valt mogelijk soms een beetje regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. Bij de buien is er een kleine kans op een klap onweer. Het wordt 14 of 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond komen eerst nog buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. En komende nacht daalt het kwik naar een graad of 7. Komende dagen stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer. In de tweede helft van de week krijgen we dat. En het kan een graad of 25 worden in het komende weekend. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Klassieke motoren met daarop mannen in nette pakken met keurig verzorgde baarden. Die rijden vandaag door Nijmegen omgeving. Daar hoor je zo meteen meer over. Dat is onder andere na het thema uit die film over de ontdekking van Amerika. Conquest of Paradise.

0: Magazine in zondag met Boudewijn de Groot en avond om 9:50. Motorrijders met keurig verzorgde baarden en in nette pakken op motoren, die kun je vandaag door Nijmegen omgeving zien rijden. Daar wordt de Distinguished Gentleman's Ride gehouden. Een motortocht om geld op te halen voor goede doelen. Kunstenaar Albert Ziek uit Renkum rijdt mee en hij vertelt wat die doelen zijn.
1: 1 op de 8 mannen krijgt prostaatkanker. En er moet er gewoon, het is heel noodzakelijk om dus goede onderzoeken daarna te doen. En als de motorrit dus daar een steentje kan bijdragen, ja, dat is alleen maar mooi natuurlijk. Het is begonnen in Australië, in Sydney. En Mark Herwa, die heeft dit verzonnen, want die wilde namelijk af van het slechte imago dat motorrijders, dat is tuig. He, met name die choppers en zo, dat zijn Hells Angels. En hij wilde gewoon van het imago af. Dus wat heeft hij gedaan? Een rit te gaan maken, daarmee geld op te halen voor onderzoeken voor prostaatkanker en suïcide. Als je dus verzamelt in Nijmegen, he, dus de hele groep, dat is echt het wijgevoel. Al die kerels ook netjes in het pak, hebben hun baarden laten staan en mooie snorren. En ja, dat is gewoon helemaal te gek. Het is natuurlijk begonnen met de klassiekers, met de choppers. Het is dus juist het wauwgevoel dat je gewoon ogen en oren tekort komt van, oh, de ene is nog mooier dan de ander. Hele zeldzame motoren rijden er ook tussen. Zelfs motoren uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Nou, dat wordt genieten voor de echte liefhebbers. En natuurlijk rijdt Ziek zelf ook mee op een bijzonder exemplaar. Dat heeft hij speciaal laten bouwen door 2 mannen in Dronten. En dat is ook een chopper. Vandaag dus in Nijmegen die motorrit met die bijzondere chique naam. Moeilijke naam ook. De Distinguished Gentleman's

Een zwangvogel vliegt weg op de zondag van het hemelvaartsweekend. Zondag over licht, lucht en ochtend. Je hoorde Eva Cassidy, Songbird. Nu een liedje geschreven door Barry, Robin en Maurice Gibb. Inderdaad, de Bee Gees. Zij namen het op begin jaren 70. En ik laat je een recente uitvoering horen van het liedje, gezongen door Mathilde Santing. The Morning of My Life.

0: Morning of My Life van de Bee Gees, maar nu van Matilda Santing. De studio binnenstormend. André Kuiper, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het is weer wachtwoordentijd.
0: Wachtwoordentijd.
1: Ik word er helemaal gek van. Het is echt. Ik was mijn programma even keurig op de redactie aan het voorbereiden. En dan kom ik de studio binnen, zeg maar een kwartiertje van tevoren. En dan zegt hij, uw wachtwoord is verlopen. Wilt u even een nieuwe instellen?
0: En dan zeg jij van nu even niet.
1: Ja, dan zegt hij, weet je wat jij kan, vriend? Dan kom jij niet binnen in de systemen. Dus het was even.
0: Wat ik serieus niet kan begrijpen, is dat we leven in een tijd van kunstmatige intelligentie. Als jij binnenkomt, zie ik, dit is André Kuiper, en zeg ik van kom binnen.
1: Ja, ja,
0: als ik bij een computer sta, dan zou die computer ook moeten weten van oh, dat is Hans van der Hoorn.
1: Precies.
0: Kom binnen.
1: Ja, gewoon even naar aanleiding van even je gezicht laten zien of je hand. Of
0: wordt dat gevoel van Hans van der Hoorn komt eraan. Maar zo kunstmatig intelligent zijn die systemen dus nog niet.
1: Nee, het zijn blijkbaar gewoon nog steeds systemen die met cijfers werken en daar iets van willen bakken. Dus ik ga zo meteen nog even verder in mijn tekstsysteem. Anders moet ik alles uit mijn hoofd doen straks.
0: Of zal ik nog een uurtje verder draaien?
1: Naar de platen heb ik in ieder geval, dus dat scheelt.
0: Of we moeten even een oproep doen aan een hacker die komt er zo in.
1: Ja, dat is waar. Nee, maar volgens mij moet het wel goed komen. Want het is altijd even stressen, want dan moet je een nieuw wachtwoord gaan verzinnen. Ja. Dan moet je een paar keer gaan invoeren. Maar goed, het komt allemaal goed.
0: Ik kan me herinneren, een kerkdienst bij ons. We kwamen de kerk binnen.
1: Ja.
0: En normaal gesproken worden de teksten geprojecteerd met een beamer.
1: Ja.
0: En die ochtend dacht de computer van Microsoft, laten we even een nieuw systeem installeren. Dus wij moesten 20 minuten wachten voordat we mee konden zingen vanaf het scherm.
1: Ja, maar wat gebeurt er dan, Hans? Wordt er meegeneuried dan?
0: Of er wordt ergens uit een oude kast worden de boeken gehaald waar dan die tekst nog in zouden zitten. Maar meestal zing je gewoon van het scherm.
1: Ja, ik snap het wel. Ja, zo zie je maar. Computers zijn mooie dingen, maar ze moeten wel werken.
0: Ja. Wat ga je doen?
1: Nou, zoals elke week, Hans. Al 30 jaar. Dus we gaan gewoon lekker verzoekplaten draaien. Tot een uurtje of twee. Wil je een verzoek indienen trouwens? Even jij aan de andere kant van de radio. Kijk even in onze platenkast. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En anders uiteraard de Omroep Gelderland app.
0: Ik ga je een goede zondag wensen.
1: Ja, hetzelfde.
0: En muziek draaien van Kansas, maar dan in de uitvoering van Sarah Brightman. Dust in the Wind.

0: Elke zondag tussen 7 en 10. Zin in Zondag op Radio Gelderland.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Wow, wow.

0: 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Magazijn leegverkoop. Profiteer van enorme kortingen. Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl. Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
3: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en Avrotros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ismaël, dankjewel. Een hele goede morgen. Misschien heb je net een rondje met de hond gelopen en kom je kletsnat thuis. Meer zin in een kop hete chocolademelk dan in koffie. Of zit je hier op de camping misschien nu wel zorgen te maken hoe je je tent morgen weer droog krijgt na een lang hemelvaartsweekend. Nou ja, binnenshuis of met oortjes buiten. Ik ga je gezelschap houden tot 2 uur vanmiddag. Met leuke muziek, waarin ik ook jouw hulp nodig heb trouwens. Vul onze platenlijst in met liedjes die je horen wilt. Onze platenkast die heb ik voor je opengezet. En die vind je op gld.nl/muziekcadeau.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
10: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu
11: op orpheus.nl.
12: Nee, Woonboulevard.

0: Fun doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Muziekcadeau.

Fijne muziek aan het einde van de jaren 70 bij Radio Gelderland. McQueen, Clark en Hillman en Don't You Write Her Off. 8 minuten over 10, een hele goede morgen.

Frankie Valli, dat was de allereerste. En dit was de disco-versie van de Boys Town Gang. Can't Take My Eyes Off You. 10:12. Goedemorgen. He, fijn dat je erbij bent. Kopje koffie erbij. Ja, het was een beetje stressen vanmorgen. Want Windows die had besloten om alle wachtwoorden te gaan veranderen. Bij mij althans. Dus ik moest helemaal opnieuw inloggen. En dan moeten alle programma's die moeten daar weer aangelinkt gaan worden. En dat duurt dan even voordat het voor elkaar is. Maar kan je melden, alles is inmiddels voor elkaar. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus de verzoeken, ik heb alles weer lekker bij de hand. Zoals deze van Ton Marga uit Nijmegen. Dankjewel Ton voor je verzoek. Jij vraagt aan een geweldig stuk muziek. Zit een beetje in de countryhoek, maar het is legendarisch. Dit is Garth Brooks en If Tomorrow Never Comes. Geweldig, dankjewel Ton.

Malleweertje buiten, het is allemaal niet best. Straks om 11:15 dan spreken we met de mensen van Weerplaza. Of die regen dan een beetje aanhoudt of dat het toch iets beter wordt. Nou ja, de muziek verwarmt in ieder geval wel. Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson. Ja, ben je een line dancer of gewoon een country liefhebber? Even opgelet, want straks om 11:15 dan is het zover de country klapper. Zoals elke zondag doen we dat. Zetten we een country plaat op het podium hier in Muziekcadeau. Je mag het voor jezelf aanvragen, maar je mag het uiteraard ook voor een ander doen. Die het verdient, een felicitatie wellicht of gewoon groet. Laat maar weten via de Omroep Gelderland app. Klik dan even rechtsbovenop WhatsApp ons en je mag me ook even mailen. Dat is andre@gld.nl. Zometeen de hoofdpunten van het Gelders nieuws, maar laten we even aftellen samen met Bruno Mars.

Dat is nog eens fijne muziek, hè? Daar word je blij van. Bruno Mars en I Just Mighty bij Radio Gelderland. Ik zei het al, de hoofdpunten van het Gelders nieuws die komen er zometeen aan. En Dick Kooi uit Ridderkerk die zegt, ja, leuk. Ik vind het leuk om dit liedje weer eens te horen. Dick, ik weet niet, heb jij naar het Songfestival gekeken gisteravond? Wat een drama was het. Ja, nou ja, drama misschien de uitzending niet, maar er is natuurlijk een hoop gedoe eromheen. We hebben zelf als Nederland niet meegedaan. En je vraagt om even terug te gaan naar 1969. Misschien waren de tijden toen nog wel veel beter. En met deze van Lulu, boom, bang, bang, Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
8: Het is bijna 10:30 geworden bij Radio Gelderland. In Elburg is het nu 10,5 graden en in Nederhemert Zuid 11,8. Het weer in Gelderland. Vanochtend is het overwegend bewolkt en er kan soms wat regen vallen. In de middag zijn er buien met af en toe zon en een kleine kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Tiel en Apeldoorn zijn 4 auto's verwoest door branden. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. De gemeente Nijmegen hanteert voortaan een afstand van 25 meter tussen nieuwe woningen en drukke wegen op advies van de GGD Gelderland-Zuid om de gezondheid van gevoelige groepen te beschermen. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland-app. Ja, het weer is helemaal niet zo om naar huis te schrijven deze ochtend. En of daar verandering in komt, dat hoor je over een minuut of 10 van Weerplaza. En met welk countryliedje kan ik je blij maken? Wellicht ga ik hem draaien, straks om 10:15. Geef je keuze even door wat jouw favoriete countryliedje is. Doe dat via de Omroep Gelderland app of mail me even andre@gld.nl. En natuurlijk al die verzoekplaten. Het is verzoekplatentijd bij Radio Gelderland. Welke plaat moet ik voor je draaien? Duik even in onze platenkast en vind er een op gld.nl/muziekcadeau.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Topservice in Epe.
11: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
14: Muziek cadeau.

0: Ja, die moet je natuurlijk helemaal uitdraaien, deze. Van Pink Floyd en Another Brick in the Wall bij Radio Gelderland. Het is 10:30 geweest. Ja, deze komt natuurlijk uit de jaren 80. Het leuke is dat we met de Pinksteren 4 dagen lang alleen maar jaren 80 muziek gaan draaien. Vallen ook wat leuke dingen mee te winnen. Namelijk, we hebben een hele duurzame wekker met een temperatuurmeter erop. En je kunt je telefoon erop opladen. Dat is wel een mooi ding. Kun je winnen tijdens ons spel Titelturven. En als hoogtepunt hebben we tweede Pinksterdag de 80's Top 80. Daar beginnen we dan om 10:00 mee. Ik zal de aftrap voor je verzorgen. En Erik van den Berg die kopt de finale in. En dat zijn jouw platen. En het mooie is, jij stemt op die 80 beste jaren 80 platen. Heel simpel kun je even doen via gld.nl/80's. Je moet er wel snel bij zijn, want vandaag is de laatste stemdag. Ja, we hebben AI hier nog niet helemaal uitgevonden, want we hebben een week nodig om alles op een rij te zetten. Nee hoor, dat is gekkigheid. Maar vandaag wel de laatste stemdag, dus dan weet je dat alvast. Ja, die jaren 80, wat was dat ook al onder andere? Dat was dit, hè? Zo.
1: Mr. Gorbachev.
0: Ja.
1: Tear down this wall.
0: Dat is een beroemde uitspraak van Ronald Reagan natuurlijk uit de jaren 80. En nog veel meer nieuwsfeiten die zullen in die vierdaagse aan de orde gaan komen. Hey, loop eens even naar het raam toe. Ja, loop eens.

passie, beroep of bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Muziek voor in de hangmat, zullen we maar zeggen, als het mooi weer is. Black Slade en Amigo, aangevraagd door Rob uit Wijchen. Voor jou als luisteraar, kijk, dat is toch heel fijn. Ik krijg net een berichtje van Kees en Bertha. Zijn onderweg naar Hardenberg, naar de camping. Kees is onderweg naar zijn broer. Ja, wat dat betreft, het is geen muziek voor in de hangmat. Het is meer een windscherm opzetten. Dus misschien kan Kees straks even zeggen...
1: Tear down this wall.
0: Ja, het lijkt me een goed plan, toch? Ja. We gaan eens even kijken naar het weer in de weerkamer van Weerplaza. Daar zit Floris. Floris Lafeber. Goedemorgen, Floris.
2: Goedemorgen, André.
0: Ja, wat een weer, hè. Ik ging hier naartoe. Regen alom.
2: Inderdaad, ja, grijs, regenachtig, fris voor de tijd van het jaar. Dat zijn allemaal termen die vandaag van toepassing zijn. En dat blijft de rest van de dag ook zo. Een grijze dag met af en toe wat lichte regen of wat motregen. En later in de middag kan er ook een stevigere bui vallen met onweer, windstoten en hagel mogelijk. En de temperaturen liggen ja, op een magere 14 à 15 graden vanmiddag slechts.
0: Oeh, dat is wel koud. Dus dat wordt fris. Ja, fris inderdaad. Dat vind ik een goede term daarvoor. Koelt het vanavond dan ook zo af? Blijft het zo nat?
2: Ja, het blijft al regenachtig en druilerig hoor. Want ook vanavond en vannacht kunnen we een aantal lichte buien verwachten. Het blijft overwegend bewolkt in de provincie. Er staat wel weinig wind, dus dat is dan wel een pluspuntje. En de minimumtemperatuur ligt vannacht rond zo'n 9 à 10 graden. Dus een redelijk zachte nacht hebben we voor de boeg. Morgen ook een wisselvallige dag. We beginnen grijs met af en toe wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag krijgt de zon wel meer ruimte, maar kunnen opnieuw weer een aantal buien overtrekken. Lokaal met onweer, windvlagen en hagel ook daarbij. Dat is niet geheel uitgesloten. Maar morgenavond trekken de meeste buien naar Duitsland weg. En dan volgt er een periode met wat zonniger weer.
0: Nou, maak ons blij.
2: Ja, dinsdag is het ook vrij zonnig, maar al spoedig volgt vanuit het zuidwesten opnieuw bewolking en gaat het langere tijd regenen. En ook woensdag houden we het niet droog met een aantal stevige buien. Maar daarna volgt een periode met droog, zonnig en warm weer, waarbij de temperatuur ook flink gaat oplopen naar 25 graden.
0: Oké, kijk, dat is dan toch nog een goede afsluiter, Floris. Daar word ik
2: precies. Maar dat is echt pas voor later in de week.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus het vooruitzicht naar Pinksteren volgend weekend ziet er heel erg zonnig en warm uit. Dus voor de meeste mensen is dat wel heel erg goed nieuws.
0: Ja, ik wou net zeggen, want we zitten toch met z'n allen op de camping in Gelderland. Tenminste, veel mensen die bivakeren hier in onze mooie provincie, willen we natuurlijk wel een beetje mooi weer erbij hebben.
2: Ja, precies. En dat gaat helemaal goed komen volgende week.
0: Kijk, dat hoor ik graag. Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel.

deze rustige zondag in onze provincie. En dan passen we de muziek een beetje op aan. Elton John. En zijn Sacrifice. The Country Klopper. Kwart over elf, dan gaan we hem op het podium zetten. Maar welk country liedje moet dat dan zijn? Laat het mij maar even weten via andre@gld.nl. Dat is natuurlijk het mailadres. En anders dan mag je ook de Omroep Gelderland app gebruiken. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En dan komt het helemaal goed. Dan komt het hier gewoon rechtstreeks in de studio binnen. En wie weet hoor je jouw countryklapper wel terug op de radio met je naam erbij. Doen we helemaal gratis. Leuk is dat, hè? Ja. Ik krijg net nog even een verzoek binnen via de mail. Laten we eens even daar naartoe gaan. Dat verzoek dat komt uit de Harderwijk van Marijke Alberts. En ze zegt, denkend aan de tijd dat we op dansles zaten. We hebben wat afgedanst op deze van The Cats. Dit is Let's Dance hier bij Radio Gelderland.

0: platen die doen we tot 2 uur vanmiddag. De Cats was er zo een en Let's Dance. Heb je er een? Duik even in onze platenkast op gld.nl/muziekcadeau. We zijn natuurlijk dol op de muziek die jij uitkiest. En wat nog veel leuker is, is als je er een leuk verhaal bij doet. Misschien heb je er een goede herinnering aan. Misschien wil je die voor iemand aanvragen waar je een goede herinnering mee hebt gemaakt inmiddels. Dat kan natuurlijk. Ik zou zeggen, laat me doorkomen via gld.nl/muziekcadeau. Overigens, na 12 uur valt er weer wat leuks te winnen. Namelijk een platenbon. Ter waarde van €25. Hebben we hier gewoon klaar liggen. Hebben we een leuke muziekquiz voor bedacht. Die heet De Zinzoeker. Ga ik je straks van alles over uitleggen. Maar wil je nou een platenbon winnen ter waarde van €25? Blijf dan even luisteren. Straks na 12. Duurt nog eventjes. We gaan eerst het laatste uurtje van je zondag aangenaam met elkaar doorbrengen.
1: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
2: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
1: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Hey Remo!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Hey!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen watlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daar

0: om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Ismael, dankjewel. Zometeen hoor je wellicht jouw favoriete countryliedje voorbij komen hier in Muziek Cadeau. Als je die nog niet hebt doorgegeven, wees er snel bij via de Omroep Gelderland app. Dat gaat het snelste. Maar een mailtje sturen, dat kan natuurlijk ook. André@gld.nl. En al die verzoekplaten die we tot 2 uur moeten gaan draaien van jou. Welke muziek wil je horen? Je mag het voor jezelf aanvragen. Je mag er een mooi verhaal bij doen voor familie, vrienden en kennissen. Laat het maar weten via onze site gld.nl/muziekcadeau.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij Vivante Bosman.
5: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
6: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
8: De toegang is gratis.
7: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Muziekcadeau.

Ja, voor mij voelt dit liedje persoonlijk heel erg als jaren 80 aan. Maar niets is minder waar. Het is net aan het einde van de jaren 70. 1978 precies te zijn is het gemaakt. Robert Palmer bij Radio Gelderland en Best.

Laat me weten via de Omroep Gelderland app. Het is allemaal van harte welkom. En uiteraard, de mail is ook gewillig. Dat is andre@gld.nl. En als je die Omroep Gelderland app gebruikt, dan moet je even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. Hè. Dan komt het hier goed binnen. Ik had het net al even over de jaren 80. Volgende de week, 4 dagen lang, we hebben weer zo'n mooie vierdaagse. Hebben we al gedaan met de jaren 70. En met Pinksteren staat het in het teken van de jaren 80. En het mooie is, jij kan ook goed invloed uitoefenen op wat wij draaien die 4 dagen. Met name in de 80's top 80. Die gaan we tweede Pinksterdag uitzenden vanaf 10:00 ochtends tot 6:00 avonds. En wat moet er dan volgens jou in die lijst staan? Je hebt vandaag nog 1 dag om je stem uit te brengen, dus wees er snel bij. Ga even naar gld.nl/80's. En als je niet weet hoe je het schrijft, mag je gewoon 80,s doen. Dan komt het ook goed. En we hebben het op onze radiopagina staan. Ik zou zeggen, stem erop en dan komt jouw plaat misschien ook wel in die top 80 van de jaren 80. Dit is er ook zo een. Oh, deze is fijn. Het is Toontje Lager. Je had nog zoveel te doen in de jaren 80. Er kwam maar geen einde aan.

jaren 80 ook gebruikt voor het sportprogramma van Veronica, De Heilige Koe. Dat tussenstukje, dat instrumentale tussenstukje. Zoveel te doen van Toontje Laag. En het komt nog uit Gelderland ook. Hoe fijn is dat? Dat is toch mooi? 11:12, dit is Radio Gelderland. En fijn dat je erbij bent. Muziek cadeau, dat hoor je nu. En we delen ze allemaal uit, die mooie muzikale cadeautjes. Bijvoorbeeld aan de moeder van Sylvia en Ilse doen we dat. Maar dat doen we ook voor Erik, die gisteren 54 jaar is geworden. Met iedereen krijgt de groeten van Diana, van de Bloemhof. En ook van Erik zelf. Kijk, dat is toch mooi.

Wat ik zo leuk vind is dat luisteraars zoals jij wellicht ook aan de andere kant van de radio contact met ons houdt. We hebben wat mensen naar Leusden gestuurd, naar het AVAS Theater. Daar speelde de musical Doe Maar. En daar krijgen we een hoop bedankjes voor. Gaan we zo meteen een liedje voor draaien natuurlijk.

Ik heb deze van Wim Molenmaker eruit gekozen. Hij zegt, ja, op dit liedje, daar gaat mijn zoontje van 18 maanden altijd heerlijk heen en weer op zijn hobbelpaard. Ja, natuurlijk. Het is Shotgun Rider.

0: is lang geleden, hè? Ja. Toen deed je nog de twist in de dansschool. Dat was nog even wat anders. Dat is ook nog voor mijn tijd, hoor. Tjubitjakken bij Radio Gelderland.
1: Hey, André. Ja? Wann kommt denn die Deutschen Schallplatten?
0: Dat is een goeie. Daar moet ik het met je over hebben. Want straks om, nou, het zal zijn 11:45 ongeveer. Dan gaan we het weer doen. Twee keer een Duits liedje in Muziek Cadeau. Waarom? Ja, eigenlijk heel simpel. Omdat jij erom vraagt. En daar hebben we dan maar op ingesprongen door twee Duitsstalige liedjes te draaien. Maar ja, dan is even de vraag, welke moet dat dan zijn? Laat het mij maar even weten. Via de Omroep Gelderland app ook hetzelfde procedé. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken en dan komt het hier binnen. En je mag ook uiteraard even de mail gebruiken. André@gld.nl. Eens even kijken. Ik krijg nog wat mailtjes binnen. Ik had net een hele leuke van Erik Jansen. Die hebben we naar Doe Maar gestuurd, de musical. En hij schrijft, er was een fantastische voorstelling. Dank je wel daarvoor. Nou, graag gedaan uiteraard. En het echtpaar Marian en Jan Gidding, die hebben ook even gereageerd. Het leuke is wel, ze hebben allebei een andere plaat aangevraagd. Marian die heeft Tijd Genoeg van Doe Maar zou ze graag willen horen. En Jan die wil graag Nachtzuster horen, ja. Daar kan ik eigenlijk natuurlijk geen keuze in maken, want dan hebben we natuurlijk een echte ruzie op het programma staan. Dat wil ik natuurlijk niet, maar ja, ik moet soms wel. Dus ik pak maar even de populairste in dit geval. Dat is Nachtzuster van Doe Maar, Marianne en Jan. En die is natuurlijk allebei speciaal voor jullie. En Erik natuurlijk.

0: luisteren.
1: Dit is Radio Gelderland.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Nee, nieuwe leesbril nodig?
9: Mijnleesbril.nl.
10: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
12: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
13: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
14: Exact 11:30 geworden bij Radio Gelderland. Je luistert daarnaar, dat is duidelijk. Ja, het staat hier in mijn tekst, moet ik even zeggen. Houtdorp, dan is het 10,7 graden. En in Neede is het nu 12,5 graden. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het grijs met veel bewolking en enkele buien. En lokaal kan het onweren. De temperatuur ligt rond 14 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond komen er eerst nog buien voor, maar vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. Belangrijkste Gelderse nieuws. In Gelderse musea hangen nog altijd kunstwerken met een onbekend oorlogsverleden. Sommige werden mogelijk geroofd door de nazi's en de zoektocht naar de rechtmatige eigenaren blijkt vaak ingewikkeld. En Estefana Polman heeft haar laatste uitwedstrijd in Roemenië gespeeld en kijkt terug op haar tijd daar. En ondanks dat ze geen prijs heeft gewonnen, blijft ze positief en kijkt ze uit naar een feestelijke afsluiting. Meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en uiteraard in de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Daar een vertraging van 5 minuten. En bijna een half uur vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Onze oosterburen hebben hun tentjes weer opgezet. De politie al daar althans. De politiecontrolepost, daar moet je doorheen. Dus bijna een half uur vertraging. Sterkte daar. Radio Gelderland staat aan, ik zei het net al, en over een kwartiertje, dan mag de radio een stuk harder. We hebben weer een muziekekker. Welke Duitse klassieker of Duits andere liedje wil je horen? Als het maar Duitstalig is, geef het even door via de Omroep Gelderland app, even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En uiteraard deel ik namens jou zo'n muzikaal cadeautje uit. Vraag een plaat aan voor degene die een goed wil doen, een hart onder de riem wil steken, of een felicitatie of groet. Het mag uiteraard ook muziek voor jezelf zijn om de radio, zoals ik net al zei, net even wat harder te zetten. En wil je horen welke platen we allemaal hier in onze platenkast hebben liggen? Struim er even rond op gld.nl/muziekcadeau.
15: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
16: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek.
0: Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
17: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
18: Muziek cadeau.

Nog zo'n icoon van de jaren 80, maar dan later opgenomen. Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Samen met, het was net over Justin Timberlake. Hè? Ja, wat een slechte grap dit. Zometeen tijd voor de muziekhekken. Maar eerst een verzoek van Bouke Andringa uit Groenlo. Dat is deze van Ines.

Simone woonde ooit in Nijmegen. Dat is toch mooi, hè? Ain't Got No, I Got Life. Dan word je toch een beetje trots op zo'n zangeres, hè? Het is 11:12 geworden en de hoogste tijd. Het is tijd voor ronde nummer 1. Dankjewel voor alle aanvragen die zijn binnengekomen via de app en via de mail. Straks om 12:15 doen we er nog één. Ik bewaar ook jouw aanvraag als ik jouw plaat niet ga draaien. En er kunnen er uiteraard nog veel meer bij, dat is duidelijk. Hè? Kun je gewoon blijven doen hoor, via de app en via de mail. Zo'n Duitsstalig liedje aanvragen. Nou, Jeroen die heeft dat ook gedaan. En die heeft echt iets moois aangevraagd voor deze zondagochtend. Hij vraagt aan iets van Herbert Grönemeyer. Nou, dat is altijd goed natuurlijk. En hij vraagt deze aan. Flugzeuge im Bauch.

ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Nou, dat licht dat gaan we voorlopig nog niet uitdoen, hoor. We zijn er nog tot 2 uur met allerlei verzoekplaten. Zoals deze van Hanny uit Heerhugowaard vroeg deze aan van Elvis.

0: Big Sister dan.
1: Oh, nog lager hè, met de Jordaniers. Fijn is dat. Little Sister van Elvis Presley. Krijgt er een verzoekje hier binnen van Joop Osturk. Die zegt, mijn vriendin, die hoeft vanaf deze week niet meer van 9 tot 5 te werken. Omdat ze met pensioen is gegaan. Kijk, dat is toch mooi hè. Draaien we speciaal Dolly Parton en 9 to 5. En hou het in de gaten hè. Na 12 uur kans op een platenbon van 25 euro.

0: is Radio Gelderland. In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld.

0: gehoord. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ismael, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 8 minuten vertraging. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. De andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken. 7 minuten vertraging. En de A12 richting onze oostenburen bij de Duitse grens. Daar staat de politiecontrolepost weer. 23 minuten vertraging daar. En tot slot de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Daar een vertraging van 5 minuten. Het is 2,5 minuten over 12. Een goed begin van je zondagmiddag hier bij Radio Gelderland. Met platen die je hier op de radio kan terughoren door een plaat uit onze platenkast te halen. Die mag je natuurlijk voor jezelf aanvragen. Maar we vinden het nog veel leuker als er een fijn verhaal bij zit en je een verzoekplaat aanvraagt voor vrienden, familie, kennissen, om wat voor reden dan ook. Struin er even doorheen. Dat is gld.nl/muziekcadeau. En zometeen kans op een platenbon te waarde van €25 in ons spel De Zinzoeker. En het is een makkie vandaag, dus doe lekker mee.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel.
3: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
2: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
3: De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
5: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
4: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
5: Voor AVEC-bedden bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
6: Muziekcadeau.

was de tijd voor de Roem toen alles nog niet koek en ei was. En het geld nog niet echt op de bank stond. Geschreven in 79, maar deze doet ook mee in de jaren 80. Want toen is het uitgebracht en het leuke is, misschien hoor je hem volgend weekend wel. Je weet het niet, hè?

0: Dat is eigenlijk een heel triest onderwerp, hè? Ja, als je uitgescholden wordt voor het Michelin-mannetje omdat je zo dik bent. Ja, dat is wel. En dan scoren ze toch een goede hit mee, hè? De Spinners en de Rubberband Man. We gaan naar de jaren 80. Een verzoek van Jan Arns uit Serenberg. Ik zeg, hoi Jan.
1: Fijn dat je er bent.
0: En je vraagt iets leuks aan, iets zonnigs voor deze regenachtige zondag. Het is Paco.

0: Ja, de zon gaat spontaan schijnen. Het wordt meteen een paar graden warmer. Fijn is dat, hè? Paco en Amor de mis amores.
1: Hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinzoeker.
0: Kwart over 12 geworden en we gaan ons zondagse spel De Zinzoeker weer spelen. Ik laat je een fragment van een liedje horen en aan jou de taak om de ontbrekende zin eruit te halen. Ja, dat kan uit een couplet of een refrein zijn en meestal is het handig om even de songtekst op te zoeken. De moeilijkheid zit er dan met name in waar we dan precies zitten in dat fragment om de juiste zin te raden. Nou, vandaag maak ik het je heel makkelijk. Echt waar, die platenbon die ligt voor het oprapen. Waarom? Je hoeft namelijk niet eens de songtekst erbij te zoeken. Je kunt gewoon meezingen, zo makkelijk is het. Ja, echt hoor, ja. Dit is de opgave. Het is Rosanne van Nick en Simon. Zit één zinnetje niet in? Gewoon meezingen, de oplossing appen. Kom maar door.

Nou, zo makkelijk is het, hè? Het is echt niet moeilijk, dit, hè? Ik zou zeggen 06-22-22-1342... of de Omroep Gelderland app gebruiken, dat is ook wel net zo makkelijk. En app dan even de juiste zin door. En dat allemaal met kans op een platenbon van 25 euro.

0: zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Radio Gelderland met de allerbeste muziek die je maar wensen kan, omdat je het natuurlijk zelf ook aanvraagt. Dion Warwick kwam voorbij en Anyone Who Had A Heart. En deze wordt aangevraagd door Mieke de Boer, woont in Brielen en ze zegt, deze plaat vraag ik aan voor alle goede zorgen in bijna 50 jaar. Dit zijn de Dire Straits en Brothers in Arms. These mist-covered

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
8: Het is 1:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Emst is het nu 11,7 graden. En in de westen van de Betuwe nu 14,2. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het grijs met veel bewolking en enkele buien. En lokaal kan het omweren. Temperatuur ligt rond de 14 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond komen er eerst nog enkele buien voor, maar vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Tiel en Apeldoorn zijn 4 auto's verwoest door branden. De politie onderzoekt de incidenten en sluit brandstichting niet uit. En Mike Foppe eindigde als 3e op de 1500 meter tijdens een wedstrijd in Nijmegen. Dat leed voelde zich vermoeid na een trainingsstage en had moeite om scherp te worden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB, een aardig lijstje. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 minuten. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerden en Epe 5 minuten. En 6 minuten vertraging op diezelfde A50 Zwolle, maar dan richting Arnhem tussen Apeldoorn Noord en afrit Loenen. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. Daar 5 minuten door een vertraging daar. Als je net aan het inschakelt, ja, je bent net aan die knop van die radio zitten draaien en je komt uit bij Radio Gelderland. Misschien eet je een lekker broodje, geniet van je lunch en geniet ook van de muziek. Je kunt platen aanvragen tot 2:00, want het programma heet Muziekcadeau en dat betekent dat je muzikale cadeautjes kan uitdelen. Kijk maar even in onze platenkast op gld.nl/muziekcadeau.
9: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
10: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
11: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
12: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
13: muziek cadeau.

komen altijd van die leuke berichtjes binnen van jou als luisteraar bijvoorbeeld. Jullie zitten allemaal via de webcam mee te kijken. En dan zeggen jullie, hey André, je zit zo te lachen. Nou, ik heb wat leuks klaarstaan, dat zal ik je vertellen. Cor de Vlieg die kwam vanmorgen al met een verzoek. En hij zei, André, zou jij voor collega Erik van den Berg... want die is namelijk een enorme fan van het cocktailtrio... zou jij de grote beer willen draaien? En toen dacht ik bij mezelf, dat ga ik eens even combineren met wat anders. Want ik zal je vertellen, we houden het regionaal. We gaan de grote beer draaien, maar in een andere uitvoering. De zogenaamde... Achterhoekse uitvoering. Dat is een fantastische uitvoering van Normaal van de Grote Beer. Die is gemaakt in 1984. Die staat op het album De Klok op Rock. Ik heb hem standaard in de Spotify-lijst staan. Mijn zoon en ik die genieten er enorm van, omdat de melodie zo lekker herkenbaar is. En er zit van die fijne achterhoek.

de grote beer van normaal. Nou, ik laat hem nog een keer horen, de opgave van ons spel De Zinzoeker. Als je het juiste antwoord weet, even appen 06-22-22-1342. We zoeken een zin uit een refreintje. Nou, hoef je de songtekst niet eens voor op te zoeken. Het is zo makkelijk, echt waar. En op het spel staat een platenbon te waarde van 25 euro. Luister mee.

0: Volgens mij kan die van de royalties van dit plaatje, omdat het zo vaak is uitgezonden in een reclamespotje, kan die al met pensioenen, dit. Douwe Bob. En Funny, ja, ik zit even met een schuin oog te kijken, want ja,
1: hey André,
0: ja.
1: Wann kommen denn die deutschen Schallplatten?
0: Ik dacht dat die al zou komen. Ja. Kwart over één, dan gaan we weer een ronde doen met Duitsstalige muziek. En welk Duits liedje wil jij horen? Ja, sommige mensen die vragen zich af, waarom doe je dat nou? Ja, gewoon omdat het heel populair is. Ja, we zitten per slotverrekening aan de westkant van Duitsland. En ja, Duitsstalig repertoire is nou eenmaal heel populair. Ook bij jou wellicht. En welke wil je dan horen? Laat het me dan nou even weten via de Omroep Gelderland app. En dat is heel simpel. 06-22-22-1342. Of gewoon via die Omroep Gelderland app even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En dan komt het hier gewoon rechtstreeks in de studio binnen. Hoe fijn is dat? Zo makkelijk is het. Laat me doorkomen. Straks dus om 12:15. Caroline uit Wiegen die zegt: André, wil je iets van Boney M draaien? Ja, dat wil ik wel, maar dat vraag je iedere week aan. Dus ik ga een variatie maken en je hoort het verschil toch niet. Want Frank Farian is de producer. Het is namelijk Eruption, klinkt gewoon als Boney M.

0: Radio Gelderland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
8: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen...

0: meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ismael, dankjewel. Naast de auto van Max Verstappen. Ja, zie je, dat klinkt toch niet helemaal lekker, hè? Nee. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 6 minuten. A12, bijna een half uur vertraging met de grens met onze oostenburen, mocht je daar die kant op gaan. De A50, Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Epe, 11 minuten vertraging. En de A50 tot slot Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, daar 7 minuten vertraging. Radio Gelderland staat aan. Leuk dat je erbij bent. Het is 1:00 geweest. De zondagmiddag is inmiddels begonnen. Ik had een oproep gedaan voor je favoriete Duitsstalige liedje. Wil je er nog één doorgeven? Laat me weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. Of de mail andre@gld.nl. En hoor je nu verzoekplaten? Kan dat dan nog? Jazeker. Ze zijn van harte welkom. Laat maar even weten en neem een duik in onze platenkast. Die je vindt op gld.nl/muziekcadeau. En zometeen nog een keer de opgave van ons spel De Zinzoeker. Kun je een platenbon mee winnen van €25.
2: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
3: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Voor DQ-prematrassen bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
5: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
7: Muziekcadeau.

0: Het begin van de jaren 70 kwam dit uit de radio van Todd Rundgren en I See the Light. Saw the Light. Zo.
1: Een fijne zondagmiddag in Gelderland. Even tijd voor jezelf, even niets aan de hand. Met muziek en verhaal.
0: Nou, we hebben er genoeg nog liggen hier, hoor.
1: Een speciaal muziek cadeau.
0: Ja, dit was uit 1972. I saw the light. Dat is dan toch het verleden, hè? 7 minuten over 1 is het geworden. Nog een uur aan verzoeken. Je kunt ze nog indienen. Ik heb nog een uur de tijd om jouw verzoekje wellicht mee te nemen. Laat het maar even weten via gld.nl/muziekcadeau. Neem even een duik in onze platenkast. En anders mag je me ook een appje sturen. Via de Omroep Gelderland app het liefst. Want dan komt het hier rechtstreeks in de studio binnen. En dan klik je rechtsboven even op WhatsApp ons. En dan komt het hier binnen. Staat het ook gelijk in je favorieten van de WhatsApp? Kun je ons altijd bereiken. Dat is altijd wel zo fijn, hè? Nog even over dat jaren 80 weekend. Vierdaagse zelfs. We gaan er vrijdag mee beginnen. We gaan door tot en met tweede Pinksterdag. Met als hoogtepunt de top 80 van de jaren 80. De 80's top 80 noemen we hem. Ik zou zeggen, als je nog daar een plaat in wil zetten, dan moet je snel zijn, want vandaag kun je voor het laatst stemmen op gld.nl/80's. Draaien we er gelijk heen van, oh, Rob de Nijs, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Die wordt aangevraagd door Lidie en Johan. Die staan op de camping in Varssel. Die kunnen wel een zonnig liedje gebruiken, zeggen ze. Een beetje meer voor Rob de Nijs. Word je toch vrolijk van?

0: Duke en What a Wonderful World. Ik krijg net een berichtje van Gerry de Graaf. Daar gaan we zo meteen iets mee doen in onze muziekhekken. En Henk die is lekker aan het vissen aan de waterkant met de oortjes in. Radio Gelderland heeft hier opstaan. En Henk, jouw verzoekje komt zo meteen voorbij.
1: De Zinzoeker.
0: We gaan even voor de derde keer de opgave laten horen van ons spel De Zinzoeker van de Zondag. En ze valt een leuke prijs mee te winnen, namelijk een platenbon te waarde van 25 euro. Nou, wat moet je doen? Ik laat zo meteen een fragment van een liedje horen en hebben we een zin uitgehaald. En aan jou de taak om exact die zin op te schrijven. En dat even aan mij via de Omroep Gelderland app te appen. En als ik je dan even na 1:30 bel, dan ben je de winnaar van die 25 euro. Er zijn al wat antwoorden binnengekomen. Misschien heb je nog niet meegedaan. Dan heb je nu de kans. Want jij ook maakt ook net zoveel kans op die platenbon te waarde van 25 euro. En het is een makkie vandaag. Je hoeft de songtekst niet eens op te zoeken. Je kunt het

0: vliegen.
1: Ze doen het goed in het Gelredome, hebben we vast dan laten zien. Online moet je maar eens even kijken. Stamvolle stadion daar, echt geweldig. Suzanne en Freek en Halverwege. Ja, als we Duitsstalige muziek draaien, dan doen we dat met liefde en plezier natuurlijk. Dat zetten we zelfs op een podium. Dat doen we op de zondagochtend een beetje rustiger aan. En dat doen we op de zondagmiddag en dan gaan we de tempo iets opvoeren.

Nederlandstalige liedjes die je zo warm hart toedraagt zijn binnengekomen. We hebben er weer veel binnengekregen, maar Gerry de Graaf uit Vaassen, die hebben we er even uitgehaald. En dat is leuk, want dat is een liedje wat ik een tijdje geleden best wel veel heb gedraaid. Dat zal het zijn, ik denk een jaar of twee geleden. En daarna is het ook weer een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar desalniettemin, Gerry die heeft een geheugen als een olifant. En die zegt, André, je moet even Maite Kelly en Roland Keizer draaien.

0: Radio Gelderland. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Kom ook naar het stoffenspektakel.
9: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
8: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
9: De toegang is gratis.
8: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: 1:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Korlen is het nu 13 graden en Nijmegen 14,3. Het weer in Gelderland, vanmiddag is het grijs met veel bewolking en enkele buien en lokaal kan het omweren. De temperatuur ligt rond 14 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond neemt de buiigheid vanuit het zuidwesten af en komende nacht daalt het kwik naar een graad of 7. Het belangrijkste Gelderse nieuws. De politie onderzoekt de dumping van tientallen jerrycans en vaten op 3 locaties in Gelderland, vermoedelijk met drugsafval. Ze zijn op zoek naar de daders en waarschuwen voor de ernstige gevolgen van lekkage naar de bodem en het grondwater. In Ede wachten kopers van 15 nieuwe panden al meer dan een jaar op een stroomaansluiting, waardoor de gebouwen nog niet bewoonbaar zijn. De projectontwikkelaar verwacht dat de aansluiting na de zomer zal plaatsvinden, wat frustratie veroorzaakt bij de toekomstige bewoners. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld 5 minuten vertraging. A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaak 6 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel ook 6 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Strand Nulde. Daar een verzorgingsplaats, daar is het benzinestation gesloten. Dat komt door een kapotte auto. Geen vrachtauto, maar een gewone auto. En de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 minuten vertraging. En tot slot de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en het Gelredoom, daar 5 minuten vertraging. Zondagmiddag bij Radio Gelderland met veel platen die je hebt aangevraagd. Ik heb nog een half uurtje waarin ik de laatste verzoekplaten laat horen. En misschien ga ik je zo meteen bellen als je het goede antwoord hebt gegeven in ons spel De Zinzoeker. En als dat zo is, dan heb je een platenbon te waarde van €25 gewonnen.
11: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bij Sleeper Verbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeperreverbis.com.
12: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de obers zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
11: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
13: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
14: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Muziekcadeau.

0: toen dit uitkwam, meteen gekocht op cd dit. Oh. Wat was dit fijn, met het Metropoolorkest heeft hij dit gemaakt. Ja, Jonathan Jeremiah en Happiness bij Radio Gelderland.
1: De Zinzoeker.
0: De finale, de uitslag van ons spel De Zinzoeker. Veel antwoorden gekregen. Ze waren niet allemaal goed. Nee. Je moet het goede antwoord doen. Maar we gaan zo uit de doeken doen waar dan de fout eigenlijk zat. Laten we eerst eens even gaan bellen met Apeldoorn. Daar woont Alex Hagman. Alex, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je was de eindjes een beetje aan elkaar aan het knopen, hè, toen ik belde.
2: Ja.
0: Wat was je aan het doen, joh?
2: Hallo?
0: Hallo. Wat was je aan het doen, Alex?
2: Ik was aan het borduren.
0: Aan het borduren. Kijk, en wat ben je aan het borduren, Alex, dan?
2: Ja, ik ben een oud, wat moet ik zeggen, ottersine-achtig wandkleedje.
0: Oh, wat leuk, een wandkleed dus. Oké, en ook speciaal voor iemand of voor jezelf?
2: Nee, voor mezelf.
0: Wat leuk, kijk, zo zie je maar weer. Alex is op zondag gewoon gezellig aan het borduren. En je deed ook nog even mee aan het spelletje, hè?
2: Ja.
0: Ja, want ik liet een fragment horen van Rosanne, van Nick en Simon. Daar is een zin uitgehaald. Kon je hem gelijk meezingen of moest je het opzoeken?
2: Nee, ik kon hem wel meezingen.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Want wat is dan het antwoord, Alex?
2: Elke keer weer een ander en mij doet het pijn.
0: Nou, zullen we eens even luisteren? Even luisteren.

0: Alex, je hebt het goed.
1: Heel fijn.
0: En weet je waar de kneep een beetje zat? Er waren heel veel luisteraars die hebben een antwoord gestuurd. Elke keer weer een ander. En mij doet dat pijn, hebben ze gezegd. Ja, we moeten op de kleintjes letten, hè? Dus het is wat dat betreft is het... het zit in de details. Maar Alex, jij gaat er vandoor met de platenbon ter waarde van 25 euro. We sturen hem naar Apeldoorn toe. Ik wens jou verder een hele mooie zondag. En zullen we gewoon gezellig meezingen met Rosanne van Nick en Simon?
1: Zeker weten.
0: Hey, gaan we dat doen. Dankjewel, Alex. Fijne zondag. Okay.

Bon te waarde van 25 euro. Dit was de opgave en de ontbrekende zin was dus elke keer weer en mij doet het pijn. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen even praten met Erik van den Berg. Hij gaat alle 13 goed doen tot een uurtje of 6. Hij is jouw vriend op de radio vanmiddag. En Henk Hommerson op de valreep, die zit nog even gezellig te vissen. Hij heeft ook nog wat leuks gevangen, heeft hij me een fotootje van gestuurd. Dankjewel Henk. En hij zegt, wil je de trams doen met Shout? Ja, Shout, dat mag ik niet tijdens het vissen, dan maar via de muziek.

Wat een energie op de zondagmiddag met de Trams en Shout. Aangevraagd door Henk Hommerson. Gezellig aan het vissen daar ergens in de buurt van de ochtend. Want daar woont hij. Of hij moet een heel eind aan het rijden zijn geweest. Zit je op de camping? Zit je thuis? Leuk dat je erbij bent. Radio Gelderland staat aan. En volgende week wil ik je even attenderen. Misschien ben je er dan niet meer. Maar via DAB en via internet kun je ons ook gewoon ontvangen. Hè, wereldwijd. We hebben namelijk volgende week, en dat begint al aanstaande vrijdag, de 80's Vierdaagse. Ja, dat wordt echt gezellig. Alleen maar muziek uit de jaren 80. En het mooie is, dat sluiten we af op tweede Pinksterdag met de 80's Top 80. Het allerbeste uit de jaren 80 volgens jou. Want jij maakt deze lijst. 80 platen. En dan gaan we dan op zondag tweede Pinksterdag, maandag moet ik dan zeggen, tweede Pinksterdag, gaan we dat uitzenden tussen 10:00 a.m. en 6:00 p.m. En welke platen moeten er volgens jou in? Je hebt alleen vandaag nog om te stemmen. Komende week gaan we alle stemmen tellen en in de juiste volgorde zetten voor deze lijst. Laat het maar even weten. gld.nl/80's. Dat is het adres. Of even naar de radiopagina. Dan komt het helemaal goed. We draaien sowieso vandaag, maar ook de komende week, veel jaren 80 platen. En dit is er ook eentje uit de film Dirty Dancing. Weet je nog, met Patrick Swayze? Bill Medley en Jennifer Warnes waren verantwoordelijk voor de titelsong. En ik heb bij Dansschool Biezeman in Apeldoorn heel wat op afgedanst op dit liedje. Dat was, hoe heette dat ding ook weer? De Mango of zoiets heette dat. Daar moest je zo'n dans. En het was niet de tango. Nee, dat niet. Maar het was wel lekker. Het was een beetje tropisch. En het was heel warm die zomer.

0: Ja, het heeft wel veel indruk gemaakt. Hè. Het was niet de mango, maar de mambo. Ja. Het is wel heel fijn dat luisteraars dan mij even wijzen op hoe dat ding dan heet.
1: Heb je de mango en de mambo door elkaar gehaald?
0: Ja, de mango, dat was de naam die mij te binnen schoot. Maar het is
1: de vrucht,
0: inderdaad. Ja, precies. Maar dat was een vruchtbare periode, Erik, de jaren 80. Ja, zeker.
1: Dat was het zeker.
0: Volgende week dan is het zover. Ik had het net met onze luisteraars al even over. We hebben de Edis Top 80. Vandaag voor het laatst stemmen, hè?
1: Ja, ik heb gisteravond een lijst ingevuld.
0: Oh.
1: Het leuke is, je kunt ook nog een aantal liedjes invullen die niet in onze lijst staan. Want die is niet uitputtend.
0: Nee.
1: Er staan duizenden titels in, maar uitputtend kun je nooit zijn.
0: Nee.
1: En dan heb ik erbij gezet, Ambition Frieden van Nicole stond niet in de lijst.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik denk dat is een hiaat.
0: Het is een hiaat, ja. En wat voor een?
1: Zeker in deze songfestivaltijden. Dus
0: zeker.
1: Dus als je een liedje denkt van hij staat niet in, geen probleem. Gewoon even zelf invullen.
0: Ja, mag.
1: Stellen we allemaal mee.
0: Ja, nee, dat is.
1: Maar het kan nog eventjes zeker, inderdaad.
0: Ja, precies. Ramstein niet, want die is van de jaren 90. Dus dat
1: gaat schade.
0: Jammer. Ja, scheisse. Hé, wat ga je zo meteen doen in alle 13 goed?
1: Ik ga in ieder geval speciaal terug naar vandaag 1973. Ook dan zitten we natuurlijk in de tijden van het songfestival. Hoeveel liedjes van het songfestival van gisteren treffen wij volgende week in de top 40 aan, André? Wat denk jij?
0: Nou, laat eens maar eens wat aan die kijkers gaan doen. Want dat was volgens mij niet. Dus volgens mij niet zoveel dan.
1: Nee, maar het beklijft niet, denk ik. Hè,
0: nee.
1: De hits. Maar in 73 stond gewoon de hitparade vol met liedjes.
0: Ja, hartstikke
1: Richard
0: leuk.
1: Mee, Montje Dades, de winnaar Annemarie David.
0: Ja, leuk.
1: Dat werden allemaal grote hits. En zelfs Ben Kramer, de oude muzikant, haalde ook nog even de top 40.
0: Ja, ik Ben Kramer, ja.
1: Maar nee, dat is nu niet het geval, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nou deden we ook niet mee. Natuurlijk.
0: Ik moest trouwens zo lachen om het NOS-nieuws. Ze hadden een berichtje erin zitten van dat Avro Tros nog geen commentaar gaat geven of ze volgend jaar mee gaan doen. Zo'n festival is net een dag geweest.
1: Nou, ik denk dat Jeroen Kijk in de Vecht vindt het prima dat ze niet doen. Dat doet hij het wel weer.
0: Ja, precies.
1: Die straalde ervan.
0: Fantastisch, hè? Ja,
1: dat
0: is dan wel weer leuk. Ja, precies.
1: Dus die heeft echt genoten. Dat deed het hartstikke goed, trouwens.
0: Ja. Dus, nou, je blijft tot een uurtje of zes hangen, geloof ik.
1: En we spelen nog even Wie van de Drie.
0: Oh ja, leuk.
1: Ik heb een hele foute grap in gedachten. Maar misschien moet ik die niet maken. Of vind jij dat ik de foute grappen?
0: Nou, doe snel dan.
1: Wil de goede Duitser opstaan?
0: Goed.
1: We zijn op zoek naar de echte Udo. Kan niet, hè?

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
13: Wormskamp Licht en Interieur, voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
14: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
13: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een

0: het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Marcus Verhoor dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Zometeen zijn ze alle 13 goed. We gaan onder meer naar Zwolle, maar we gaan ook naar Juinen.
2: Let de beunen op de tafel en een petten op de buus. Dan de heer in Juinen best het oe hier thuis.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
4: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel.
6: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
5: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
6: De toegang is gratis.
5: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
7: Op alles op je gemak zitten en luisteren.

0: Listen to me. Ja, dat klinkt een klein beetje dwingend. Zo bedoel ik het niet. Maar luister naar mij. Tot 6 uur, alle 13 goed. Met de allerlekkerste gouden ouwe uit de jaren 60, 70 en 80. Als je een verzoekplaatje wil aanvragen, dan mag dat ook hoor. Wouter komt op meteen met een verzoekje. Die zegt namelijk, ik ben gisteren jarig geweest. Zou je vandaag iets van Demis Roussos willen laten horen? Nou, was ik dat eigenlijk ook al van plan. Dus 1 en 1 is 2, Wouter. Dat gaat dus helemaal goed komen vandaag. Wie van jullie heeft gisteren nog naar de ontknoping van het Songfestival gekeken? Ik ben het toch weer zo gek. Ik ging om een uur of 11:30 even kijken hoe het ervoor stond. En dan weet je, dat gaat altijd nachtwerk worden. Dat vind ik altijd zo raar. Het Songfestival is toch iets waar mensen ook met kinderen naar kijken en zo. Dat is een gezinsprogramma, vind ik toch wel. En dat dan de ontknoping altijd tegen 1 uur in de nacht moet plaatsvinden. Waarom begint dat niet om 7 uur 's avonds en is de ontknoping om 11 uur? Dat zou toch een stuk prettiger zijn, maar goed. We deden niet mee. Bulgarije was toch wel de verrassende winnaar. Israël leek ook nog lange tijd misschien met de eer te gaan strijken. Maar dat werd er net niet. En met Israël noem ik natuurlijk meteen het land wat voor heel wat tweespalt heeft gezorgd. Wij deden niet mee. Een aantal andere grote landen trouwens ook niet. Vanwege de oorlogssituatie met Gaza. Vandaag ga ik je terugnemen naar 1973, mei 1973. En dan komen we ook de Songfestival deelnemers van toen tegen. Want die stonden allemaal in de top 40 natuurlijk. De inzending van Israël trouwens niet in 1973. Die had niet de Nederlandse hitparades gehaald. Terwijl het een hartstikke leuk nummer is. Maar ook in 1973, daarom wil ik het eventjes aanhalen, was Israël ook al omstreden. En ook toen moest de deelnemer van Israël beveiligd door het Songfestival terrein en hal gaan. Zwaar bewaakt door bodyguards met standguns deed de Eurovisie-deelnemer, de 25-jarige blonde Ilanit, haar werk. Toch allemaal te gek eigenlijk. Dat moet. Nu nog, maar ook in 1973. Trouwens, dat liedje, ik heb het even opgezocht. Dat is toch een leuk liedje, hoor. Ilanit. En er komen de lekkere trompetten bij. Maar goed, ze eindigt niet in de top 10. Het Songfestival in 1973 werd gewonnen door Anne-Marie David voor Luxemburg.
1: Les votes pour la France, s'il vous plaît.
2: Deux votes.
1: Two votes for France. Et enfin pour Israël.
2: 5 votes.
1: 5 points for Israël. Eh bien, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, comme vous l'avez vu, c'est donc le Luxembourg avec 129 points qui a regagné le Grand Prix Eurovision de la chanson 1900.

0: Heerlijk Songfestival in 1973 met Annemarie David als winnaar. Vlak erachter Cliff Richard, Power to All Our Friends. En zometeen komen we nog meer liedjes tegen van dat Songfestival in de hitparades vandaag in 1973. Even aandacht voor het volgende. Er kan nog eventjes gestemd worden.
1: Met Pinksteren op Radio Gelderland, de 80's Vierdaagse. 4 dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen naar cassettebandjes,

0: Ga naar onze website gld.nl/ethisch of klik op een van de banners en stem nu op de top 80 van de jaren 80. Dat wil zeggen, jij mag een liedje of 35 uitkiezen. Desnoods nog een paar extra. Als je keuzes er niet bij staan, mag je een vrije keuze erbij doen. En dan stellen wij daar een mooie top 80 van samen. Nou ja, jullie stellen hem samen. Wij tellen de punten op. Net als bij het Songfestival, zeg maar, de meeste stemmen gelden. En die artiestplaat komt dan op nummer 1. Zo simpel is dat. www.gld.nl/ethisch voor de jaren 80 volgende week met Pinksteren. Het is vandaag de verjaardag van Maxima, 55 jaar oud geworden vandaag. De vlag wappert op diverse plekken in de provincie, zag ik al. Het is vandaag ook de geboortedag van Wim de Bie. Groot televisiemaker, schrijver, natuurlijk de helft van Van Cote en de Bie. En wel een absolute held van mij, hoor. Wat een geweldige dingen hebben Van Cote en de Bie gedaan in hun lange carrière. Ik heb er zo direct een liedje van ze, maar we gaan eerst eventjes met Van Cote en de Bie naar de burgemeester en wethouder van Juinen. Wim de Bie is dan de burgemeester en achter hem staat dan altijd een beetje opdringerig die wethouder, hè, Hekking.
1: Let de beunen op de tafel en de petten op de buus, dan de heer in Juinen best het oe hier thuis. Het thuis. Wist het oe hier thuis. Dit, dames en heren, welkom in Juinen. Is een oud Juins volksrijmpje en dat drukt haarzuiver uit wat ik u als burgemeester van Juinen zou willen toeroepen.
2: Als ik even mag opwijzen, burgemeester.
1: Waren er problemen, Hekking?
2: Nou, als ik even mag opwijzen. Buus is in Juinen niet televisietoestel, hoor.
1: Ja.
2: Buus is platte buiskachel. Dus de pet op de buus is dat je de pet even op de platte buiskachel legt en daarna weer lekker warm op het hoofd.
1: Ah, juist.
2: De pet op de buus.
1: Nou ja, u ziet het, dames en heren, ik ben nu 3 maanden burgemeester in Juinen, maar je leert er elke dag nog wat bij. Prima tip, Hekking.
0: Wim de Bie en Kees Van Cote in Juinen. En van Juinen met Van Cote en de Bie naar Zwolle.

0: Kassel.
1: Zometeen ga ik met je kijken naar het Gelders nieuws. Maar eerst nog even naar de reclame.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel.
7: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
6: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
7: De toegang is gratis.
6: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
1: Het is 1 minuut over 2:30 geworden. 14,3 graden is het momenteel in West-Maas en Waal. In Woerd om precies te zijn. En in Posterink, gemeente Voorst, daar staat de thermometer op 14,3. Vanmiddag is het grijs, veel bewolking. Enkele buien trekken erover. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Blik op het Gelders nieuws. De politie onderzoekt de vondst van tientallen jerrycans met vaten met waarschijnlijk drugsafval. Die werden gevonden in Middingen aan de Rijn, Neder-Asselt en in Wijchen. En op twee plekken in onze provincie zijn auto's uitgebrand. De politie doet onderzoek en sluit brandstichting niet uit. Er waren branden aan de kleine plantage in Tiel en ook in Apeldoorn. Daar brandden twee auto's uit. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen even lekker terug naar de jaren 80 met Doe Maar.
8: Carrière maken voordat de bom valt.
1: En daar de reclame eerste Stampeders.
9: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
10: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Voor ons Eastbourne assortiment bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
11: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
12: Hallo.
13: Is dat you?
12: Who's it?
13: Oh, Cornelius.
12: Cornelius.
13: Yeah.
12: Oh, Cornelius.
13: Listen.
12: Bye-bye.
13: Listen.
12: Yeah, man, what's up?
13: I'm in trouble.
12: Yeah.
13: I'm

0: Walter, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hallo, Wolf?
2: Ik ben Henk Vriendin en ik speel bas bij Doe Maar.
3: Het is niet waar.
2: Ik ben Ernst Jans en ik speel een tijd bij Doe Maar.
4: Ja, ik speel ook al een tijd bij Doe Maar en gitaar toevallig.
3: Jan P. Drums.

uit de jaren 80. En had ik al gezegd dat je kon stemmen voor de top 80 van de jaren 80? Oh, dat had ik al gezegd. Wel eventjes doen, hè? Little Jimmy Esmonds.

0: Little Jimmy Osmond. Ik ben lekker bezig van den Berg. Het is 3:11. We gaan vandaag 13 keer terug naar mei 1973.
1: Dat was toen.
0: En toen was het Songfestival van 1973 al geweest. We hebben de nummer 1 al kunnen laten horen. Annemarie David. Cliff Richard deed mee. Power to All Our Friends deed het ook hartstikke goed. En Nederland werd vertegenwoordigd op het Songfestival van 1973 door Ben Kramer. En Ben Kramer werd afgevaardigd met De Oude Muzikant. En dat is een prachtig liedje, daar valt weinig over te zeggen, toch? Tenminste, daar was weinig negatiefs over te zeggen. Mocht je het niet kennen, dan een klein stukje alvast.
2: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs.
0: Zometeen hoor je hem trouwens helemaal, hoor. Ik praat er gewoon eventjes doorheen. Want Pierre Cardin, vader Abraham, die tekende voor de tekst. Maar vlak voor de start van het Songfestival, het Eurovisie Songfestival, was er een relletje. Want de Franse jury, de Franse organisatie van het Songfestival, die zei van Nederland heeft een gevalletje plagiaat gepleegd. Deze melodie die hoort bij een Franse televisieserie. Nou, Pierre Cardin zegt, daar heb ik helemaal nog nooit naar gekeken. Dat heb ik echt niet gedaan, hoor. En uiteindelijk mocht Ben Kramer gewoon optreden met De Oude Muzikant. En hij werd slechts 14e en hij was super teleurgesteld.
3: En?
4: Ja, jongens, veel te laag, hè? Ja, vind jij niet? Heb je het gezien hier?
3: Te laag, veel te laag. Dus ik denk dat ik dus één ding gewoon wil zeggen. Maar ik geloof dat het weinig uitmaakt om te zeggen of je nou 8 wordt of 14. Dat is in dit geval gewoon niet belangrijk.
5: Teleurgesteld?
4: Ja, enigszins wel. Ja, enigszins wel.
5: Hé, hey, Ben? Ja. Je hebt zeker de rest van de week volgende week vrij, hè?
4: Nee. Ik ga morgen naar huis, hè. Zondag. En dan maandag weer werken, hè. En dinsdag en woensdag. En...
5: Waar, maandag?
4: Ik weet het niet uit mijn hoofd, eerlijk gezegd. Ik weet wel, ik werken moet, maandag.
2: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

Ja, hij kon zijn ergernis niet echt verbergen. Hij werd 14e bij het Eurovisie Songfestival 1973. Ben Kramer met De Oude Muzikant. Alle 13 goed op Radio Gelderland. Hier zijn voor jou de Moody Blues. And I'm just a singer in a rock'n'roll band.

Terrence Trent D'Arby, Dan's Little Sister. En als je bijvoorbeeld op Spotify of YouTube liedjes van Terrence Trent D'Arby opzoekt, dan zou het kunnen zijn dat je hem niet meer vindt onder die naam. Want sinds een jaar of 10 noemt hij zichzelf Sanada Maitreya. Dat betekent pijnloos of het gevoel van volledige verlichting. Hij heeft een missie in de wereld. En daarbij paste een andere naam dan Terrence Trent D'Arby. Hij heet dus nu Sanada Maitreya. Mooie naam. Ook een mooie naam is Willy. Willy Spoor. Willy is jarig geweest gisteren. Zegt, zou je vandaag voor mij een mooi liedje dan willen draaien van Demis Roussos? Natuurlijk, Willy. My Friend the Wind. Voor My Friend Willy.

0: Radio Gelderland.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse

0: Reiziger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Zometeen spelen we Wie van de Drie en ik heb deze van de Rolling Stones voor je. Miss You.
2: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
6: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Alle 13 goed. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Zometeen wie van de drie?
1: Dat was toen.
0: Maar nu terug naar 17 mei 1973. Ik heb de vergeelde krant van toen erbij gepakt. En onder meer een aankondiging. Het gezelschap Tête à Tête van Ted de Braak en Mieke Bos. Die gaan een nieuwe uitzendingenreeks presenteren voor de Tros Radio. Dat heet Vice Versa Veluwe. De programma's worden uitgezonden op Hilversum 2... en komen vanuit recreatiecentrum De Bijaard in Hulshorst. Voor de tour staan een aantal artiesten op het programma die alvast zijn gecontracteerd, zo weet de krant te melden. En dat zijn niet de minsten die naar Hulshorst zullen komen. Wim Sonneveld, Gerard Cox, Leen Jongewaard, Frans Halsema, Willeke Alberti, Lenny Koer, Connie Stewart, Jules de Kort en Willem Nijholt. En in het programma is ook nog een onderdeel dat heet het Grabbeltonspel. En dat hebben ze genoemd Jan Huigen in de Ton. En er is nog een spelletje, dat heet Rara, wat is dat? Waarbij luisteraars aan de hand van een omschrijving in dialoogvorm tussen Martin Broosjes en Carrie Terfsen moeten raden wat er wordt bedoeld. Ah, dat is toch ook wel geweldig, hè? Een radio-uitzending met en Martin Broosjes en Carrie Terfsen. Dan heb je wel twee geweldenaars bij elkaar. Wekelijks wordt ook het woord gevoerd door Calimero. Geweldig. Nou, ik ben benieuwd of er nog mensen zijn die daar toevallig herinneringen aan hebben. Vice Versa Veluwe, live uitgezonden vanuit Hulshorst Recreatiecentrum De Bijaard.
1: 1973.
0: In de hitparade. De Doobie Brothers. Zij kwamen niet naar Vice Versa Veluwe. Long Train Running.

0: schimmelt maar even lekker uit, Whitney. Wat een stem had ze, wat een zangeres. Whitney Houston, One Moment in Time.
1: Wie van de drie?
0: Vandaag spelen we Wie van de drie. Op het spel staat de chocoladeverrassing van Omroep Gelderland. En natuurlijk twee stickers. Twee stickers van alle 13 goed. Eentje voor op de kliko en eentje voor op de achterkant van de auto. En we hebben nog een andere leuke gadget, dus doe je best. Bij wie van de drie is de vraag, wil de echte Udo opstaan? Udo Lindenberg, Duitse rockmuzikant, is jarig. 80 jaar geworden vandaag. Bijna was hij een Nederlander, hè? Alhoewel, toen hij werd geboren was er nog wel echt wel een grens natuurlijk. Hij is van 1946. En hij komt uit Gronau, en dat is natuurlijk maar een paar kilometer over de grenzen bij Enschede. Als je met de trein gaat, ben je in slechts 11 minuten van Enschede naar Bahnhof Gronau. Waarom zeg ik dat? Ik heb 3 liedjes met Dirk Zoek in de hoofdrol. Duitse liedjes. En 1 van de 3 is een liedje van Udo Lindenberg. De andere 2 zijn andere Duitse zangers die het over de trein hebben. Maar dat is geen Udo Lindenberg. Wie van de 3 is Udo Lindenberg?

0: halb drei.
1: Ah, het is bij de Deutsche Bahn al net zoals bij de Nederlandse spoorwegen zo te horen. De vraag is dus, welke van deze drie Duitse zangers is Udo Lindenberg? Als je dat weet, stuur je even een WhatsApp-bericht. En onder de goede inzenders ga ik zometeen de winnaar loten. Ik ga het zometeen nog trouwens een keertje herhalen. Hoor. Zo tegen 4 uur hoor je de opgave nog een keer. De vraag is dus, wie is de echte Udo Lindenberg? 80 jaar geworden vandaag. De heer Udo.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
6: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
6: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
5: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
6: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
5: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
6: Proost.
5: Op sunweb.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Het is bijna 3:30 geworden.
10: See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side.
9: Zometeen in alle 13 goed. Gaan we onder meer nog een keer het fragment laten horen natuurlijk van wie van de drie, welke is de juiste, of wie is de echte Udo Lindenberg. Zometeen ga ik dat fragment nog een keertje aan je laten horen, uiteraard. Maar nu gaan we eens even kijken naar de situatie op de thermometers in Kootwijkerbroek bijvoorbeeld. Daar staat 14,4 graden, in Barneveld is het 15,9. Vanmiddag is het grijs, veel bewolking, er kunnen wat buien overtrekken. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Blik op het Gelders nieuws. Een auto van Feyenoord supporters is zojuist volledig uitgebrand op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten. Vermoedelijk raakten de Feyenoorders slaags met Ajax-hooligans. En Jan van Hoof heeft de zilveren stadspenning van de gemeente Arnhem gekregen. De onderscheiding werd gisteren uitgereikt tijdens de viering van Hoofds 90ste verjaardag. Dat werd gevierd in Burgerzoo. Volgens de gemeente is de onderscheiding een blijk van waardering voor Van Hoofs bijzondere bijdrage aan Arnhem, de wetenschap en Burgers Zoo. Hij is natuurlijk bioloog, primatoloog en kreeg internationale erkenning voor zijn onderzoek naar het gedrag van chimpansees. Zometeen dus wie van de drie, maar ook onder meer muziek van Sailor.
11: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
12: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Ralf Klaassen heeft het Senio 50+ matras voor optimale nachtrust.
15: Alleen de beste gouden ouwe. Alle 13 goed. Elke zaterdag en zondagmiddag op Radio Gelderland.
16: Hoi.

With or Without You, dat was uiteraard muziek van U2. Ik heb een vlag zien wapperen vandaag. Ik dacht dat dat ter ere was van de jarige koningin Maxima. Maar nu wijst Wim Meijering mij er wel op dat je helemaal niet op zondag mag vlaggen. Dus als degene die vlag had uitgehangen, die ik heb zien wapperen, was of ergens anders voor natuurlijk. Maar je mag op zondag helemaal niet vlaggen. Dat is ook wat. Morgen de vlag uit voor Maxima. 55 is ze geworden. Dit is Billy Joe Royal. Hier aan alle 13 goed. Met haar.

0: Billy Joel en Hush.
1: Dat was toen.
0: We zitten vandaag op 17 mei 1975, herstel 73. Je krijgt 13 hits uit de hitparade van toen. Zometeen de nummer 1 in de tipparade. Maar even een klein berichtje wat ik vond op de voorkant van de krant. En dat geeft de tijd wel mooi weer, vind ik zelf. DDR-spion gepakt. De politie in Zürich heeft op 30 maart, zo blijkt nu, een Zwitser gearresteerd die op het punt stond naar Oost-Berlijn te vliegen. Hij zou in opdracht van de Oost-Duitse geheime dienst tegen betaling een onderneming hebben moeten spioneren. En dat is de Koude Oorlog natuurlijk. Hè. Daar zaten we in 1973 natuurlijk nog volledig in. Dat was aan de orde van de dag. En nog een heel bijzonder bericht uit de Liemers, uit Arnhem. Want een medewerker van de spoorweg reparatiedienst, ProRail heet dat tegenwoordig natuurlijk nu. De 34-jarige spoorwegman B.H. Stevens uit het Gelderse Lo, die is zwaar gewond geraakt toen hij werkte aan het baanvak baanvak Arnhem-Zevenaar. Hij hoorde de trein niet aankomen, hij was er druk aan het werk en hij werd geraakt door de trein, heeft een zware schouderblessure opgelopen, maar kan het wel navertellen, het had zijn dood kunnen zijn. Hij is gefotografeerd door de krant, hij ligt te grijnzen in een ziekenhuisbed, want hij heeft het overleefd. 1975, we konden ook nog sparen bij de Rijksportspaarbank.
2: Waar kan een mens het makkelijkst betalen, sparen en lenen? Heel simpel, gewoon thuis. Met PostGiro en Rijksportspaarbank.
0: Dit was de nummer 1 in de tipparade.

0: Ja, toen kwam de naald in het etiket terecht ongeveer. Hè?
1: Wie van de drie?
0: Ik kreeg trouwens het bericht dat er wel degelijk gevlacht mag worden vandaag voor de jarige koningin Maxima. Alleen op overheidsgebouwen niet. Dus als particulier mag je wel gewoon de vlag uitsteken. Dus degene die ik heb gezien, die heeft geen overtreding begaan. En morgen zullen dan de vlaggen hangen op de overheidsgebouwen ter ere van de 55ste verjaardag van Maxima. We spelen vandaag Wie van de Drie. Het is Udo Lindenberg in de hoofdrol. Wie is de echte Udo? Hij is vandaag 80 jaar geworden, in Gronau geboren rockster. Drie Duitse zangers. En drie keer gaat het over de trein. Dit zoek. Maar één van de drie is slechts Udo Lindenberg. Als je het weet, stuur gauw een WhatsApp-bericht. Ik verloot onder de goede inzenders een verrassingspakket met daarin onder meer de chocoladesurprise en twee stickers van alle 13 goed. Luister goed. Wie is de echte Udo?
2: Het fährt ein Zug nach nirgendwo. Mit mir allein als Passagier.
0: Deze Zug fährt nirgendwo. Gaat nergens naartoe.
2: Führt mich weiter weg von dir.
3: Nummer 2.
4: Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow?
0: Deze gaat in Berlijn naar Pankow.
4: Ich muss mal eben dahin. Mal eben nach Ost-Berlin.
3: Nummer 3.
5: Meine

0: ja zo'n half draai.
1: Want deze gaat naar Frankfurt, maar die gaat wel met vertraging. De vraag is, welke van deze drie is de echte Udo Lindenberg? Laat het weten via de Omroep Gelderland WhatsApp.

0: Radio Gelderland.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

0: die het een tikje anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
5: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama. Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl. Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
6: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een

0: top-op archief deze. Charlene.
1: Hey lady, you lady, cursing at your life.
2: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Geraniums, €1,20 per stuk, 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmom.
8: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Rebel, Make Me Smile, Come Up and See Me. We duiken het archief van Topop in.
1: Topper.
0: Juli 1982, uit Amerika, Charlene te gast. Ze zingt I've Never Been To Me. Dat liedje werd een aantal jaren eerder ook al uitgebracht. Toen werd het geen hit. De tijd was er toen blijkbaar niet rijp voor. In 1982...

Ricky zegt, wat een prachtige muziek vanmiddag meer. Ik vind het allemaal heerlijk om naar te luisteren. Nou, dankjewel Ricky voor het compliment. En Martin die zegt, heerlijke muziek. Ik voel me door deze muziek af en toe wel een klein beetje oud. Nee, je blijft voor altijd jong, Martin. Gary Glitter. Hello, hello, I'm back again. Zometeen spelen wij de finale.

0: I'm Back Again, Gary Glitter.
1: Wie van de drie?
0: En we hebben contact met Zelm, met Jozef, Jozef Hendricks. Jozef, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wij spelen Wie van de drie. Vandaag gaat het over Udo Lindenberg. Die is niet zo heel ver bij jou vandaan geboren. Wist je dat eigenlijk? Gronau komt hij vandaan.
2: Nou, dat is
0: toch wel een kleine... Ja, dat is waar. Het ligt dichter bij Twente dan bij de Achterhoek natuurlijk.
2: Ja, daarom.
0: Maar goed, het had bijna Nederlander geweest. Maar goed, zo is het. Het is een van de grote Duitse rocksterren. Herkende je hem meteen tussen de drie fragmenten?
2: Nee, want ik ben niet zo'n fan van hem. Dus ik heb gegoogeld.
0: Je hebt even gekeken wat heeft hij al gemaakt. En dan toen ben je tot de conclusie gekomen. Dan moet het... Oké, ik laat ze nog even alle drie horen. En dan zal ik ook meteen zeggen wie die anderen zijn. Dit is Christian Anders. Er fährt ein Zug nach nirgendwo. Ook prachtig natuurlijk.
2: Ja, mooi.
1: Nummer 2. Entschuldigen Sie,
0: ist das der Sonderzug nach Pankow? Ja, en dit is... dit is onze man natuurlijk.
2: Ja.
0: En dan heb ik nog een derde treinliedje.

0: half draai.
1: Ah, drie liedjes over treinen, maar eentje werd dus gezongen door Udo Lindenberg. Nou, Jozef, zeg nog eventjes voor de volledigheid, welke was het?
2: Nummer 2.
1: Maar je zegt, je bent niet zo liefhebber van de muziek van Udo Lindenberg. Waar ligt jouw muzikale voorkeur?
2: Nou, ja, 70, hè.
1: Oké, maar dan dus alles een beetje, of Duits, ja, of Nederlands, of rock?
2: Ik heb niet een specifieke voorkeur, maar alles wat uit de jaren 70, 80 komt, dat vind ik wel leuk.
1: Oké, maar als je dan toch zegt, van de Cats vind je dat juist heel erg leuk, Cats, George Baker?
2: Cats vind ik wel leuk, en de Golden Earring en dat soort dingen.
1: Ja, ja, er is veel, en heeft zeer uiteenlopende muziek stond er altijd in de hitparade in de jaren 70.
2: Je had
1: rustig Black Sabbath en Heintje in één hitparade staan.
2: Noem het allemaal maar op.
1: Ja, nee, mooi is dat. Dus tegenwoordig is dat helemaal niet meer zo. Maar toen, alles wat verkocht werd, kwam in de hitparade.
2: Ja,
1: was
2: mooi.
1: Was zeer afwisselend allemaal. Udo Lindenberg levert jou een verrassingspakket op. We gaan het bezorgen in Zelm. Jozef, komt helemaal goed.
2: Heel fijn, dankjewel.
1: Gefeliciteerd, man.
2: Dankjewel, hoi.
1: En dit is hem. Udo Lindenberg, 80 werd hij vandaag.

0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
4: Het is bijna op de kop af, 4:30. In Barlo, gemeente Aalten, 14,5 graden. In de Leo-stichting, bij de Leo-stichting in Berkeland, 16 graden op de thermometer. Vanmiddag grijs, veel bewolking, temperatuur rond de 14 graden. Vanavond neemt de buiigheid vanaf het zuidwesten af. Komende nacht daalt het kwik naar ongeveer 7 graden. Kijken we naar het Gelders nieuws. Er kan getoeterd worden met auto's over het Keizer-Karelplein de rest van de middag. Want NEC gaat naar de voorronde van de Champions League. Ze wonnen met 2-1 van Go Ahead Eagles. Concurrent FC Twente verloor bij PSV met 5-1. In Ede wachten kopers van 15 panden al meer dan een jaar op stroom, waardoor de gebouwen nog steeds niet in gebruik zijn genomen. De projectontwikkelaar verwacht dat de panden na de zomer eindelijk aangesloten worden. Meer nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen uit 1973, uit de hitparade van vandaag in 73. Eres tú. Ja, niet door deze dames gezongen. Dan hoor je het origineel van Mochedades.
5: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
7: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Josmom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
8: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Something Happened on the Way to Heaven, Phil Collins. We gaan weer met onze tijdmachine terug naar 17 mei 1973.
1: Dat was toen.
0: En in de hitparade vinden we heel veel liedjes van het Songfestival van 1973. Motionaris komt eraan, lekker meegalmen zo direct met Eres toe. In de krant het een en ander aan berichtgeving over het Songfestival. Zo werd het programma 1 van de 8. En dat begint natuurlijk altijd met deze tune. Van Mies Bouwman. In verband met het Songfestival naar voren geschoven. De krant weet te melden. 1 van de 8 begint in verband met het Songfestival al om 5 over 7. En daar keken natuurlijk miljoenen en miljoenen mensen naar. De krant schrijft dan ook: het is niet onwaarschijnlijk dat in veel Nederlandse huisgezinnen het dagschema een wijziging zal ondergaan vandaag. Ja, want iedereen moest dat natuurlijk meemaken.
1: Dat was toen.
0: Zowel 1 van de 8 als het Songfestival. Zij wisten net niet te winnen. Maar het is wel een klassieker geworden. Motionaris. Hier is toe.

0: De lekkerste gouden ouwe, hè? Op zaterdag en zondagmiddag op Radio Gelderland. Alleen maar lekkere gouden ouwe. Tussen 2 en 6 en alle 13 goed. Jay Vincent Edwards bijvoorbeeld. En natuurlijk pakken we er ook elke dag eventjes een lekkere instrumentale track bij.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: En dan komen er natuurlijk een aantal artiesten wat vaker voorbij dan andere artiesten. Omdat die gewoon op hun repertoire geweldig instrumentaal werk hebben staan. Zoals Herb Albert. Die heeft geweldige dingen gemaakt natuurlijk. Daar kan ik elke week wel iets van draaien. Ik word er altijd heel vrolijk van. Want wat heeft die man een mooie composities gemaakt. We pakken de LP uit 1965 van Herb erbij. Whipped Cream and Other Delights. Het is het album waarmee hij internationaal doorbrak. En daarop staat onder meer Ladyfingers. En het leuke is, als je op YouTube kijkt of op Spotify of andere digitale kanalen waar je muziek kunt vinden, dan zie je dat Ladyfingers het meest gestreamde nummer is van Herb.

0: Uit 1965, Lady Fingers, Herb Albert. Als je trouwens suggesties hebt voor instrumentaal fenomenaal, ook dan ben je natuurlijk van harte uitgenodigd. Stuur gerust suggesties op. Ik ben een grote liefhebber van de muziek van Johnny Cash. Ik vind, die man heeft geweldige dingen gedaan. Zowel op latere leeftijd, toen hij al breekbaar was. Toen dat zijn die nummers natuurlijk, die hebben een lading gekregen. Dat is helemaal prachtig. De live optredens in de gevangenis, ja, die zijn ook prachtig om terug te luisteren. En wat ik dan altijd wel weer echt geweldig vind aan Johnny Cash is die weinig opsmuk. Hij loopt het podium op, hij gaat staan, pakt zijn gitaar en gaat spelen. Maar niet voordat hij heeft gezegd:
1: Hello, I'm Johnny Cash.

The Folsom Prison Blues, Johnny Cash. 5 minuten voor 5. Tot 6 uur, alle 13 goed. Met nu Shalimar. And I can make you feel good.

0: Radio Gelderland.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Nieuwe leesbril nodig?
6: Mijnleesbril.nl.
5: Gratis verzenden en retourneren.
6: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
6: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
7: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Zometeen onder meer deze. Earth and Fire. En we hebben de favoriete top 3 van Marco.
10: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel.
12: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
11: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
12: De toegang is gratis.
11: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
13: Van 29 juni tot en met 3

0: als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
0: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
2: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. De favoriete top 3 van deze zondagmiddag is samengesteld door Marco in Nijmegen. Ik hoop dat Marco nog bij de radio zit. Als hij NEC-fan is, dan is hij misschien de stad ingegaan om met de NEC-fans feest te gaan vieren. Want het is toch wel historisch, hè? Derde geworden van de Eredivisie. Zij mogen voorronde van de Champions League gaan spelen. De droom om nog tegen Real Madrid te gaan spelen komend seizoen is nog een springlevend in Nijmegen. Dat zou toch wel wat zijn, hè? En NEC werd dus derde. FC Twente werd trouwens vierde. Die verloren met 5-1 bij PSV. En Ajax wordt vijfde. En die moeten voorronde van de Conference League gaan spelen. Zijn de voetballiefhebbers ook weer bijgepraat? Als je het niet had willen weten, nou ja, dan heb ik het nu verpest. Excuses dan. 7:05. We gaan naar de top 3 van Marco.
1: Nummer 1.
0: Zijn eerste keus, China Crisis. Hier is Wishful Thinking.

Get up, I feel like being a sex machine, part 1. Het staat er altijd achter. Part 2 hoor je eigenlijk nooit op de radio. Ga ik eens een keer voor je opzoeken. Het was de nummer 1, de derde keuze in de top 3, samengesteld door Marco. Als je ook een top 3 wil samenstellen, van harte uitgenodigd. Je kunt hem bijvoorbeeld via WhatsApp even sturen. 3 liedjes uit de periode 1960-1990. Liefst een beetje afwisselend, maar goed. Leef je gewoon uit. En als je meer liedjes stuurt, ook geen probleem. Stel ik er een top 3 van samen, bewaar ik de rest. Het is 10 minuten voor 5:30. Hier is Rob de Nijs. Hou me vast, want ik val.

Rob de Nijs, hou me vast, want ik val. Ik moet nog eventjes de aandacht vestigen op onze stemmachine voor de top 80 van de jaren 80, want die gaat vanavond sluiten. Dus als je nog wilt meestemmen voor de top 80 van de jaren 80, die we volgend jaar met Pinksteren gaan uitzenden, ga dan naar onze website gld.nl/ethisch of klik op een van de banners, dan kom je er ook wel terecht. En je mag alles kiezen als het maar uit de jaren 80 komt. Dat spreekt natuurlijk voor zich. We hebben honderden liedjes, duizenden liedjes misschien wel in een keuzelijst staan. Mocht toch je favorieten niet tussen staan, geen nood. Je mag ook een aantal vrije keuzes doen. www.gld.nl/ethisch

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op VivaldiXL.nl.
3: 2 minuten over 5:30 geworden. We gaan maar weer eens even kijken op de thermometers. Het is natuurlijk niet zo warm vandaag, maar wat wijst het op dit moment nog aan? In Hemmen bijvoorbeeld, in de Overbetuwe, 16,2. In Zaltbommel 11,4. Dat is toch best een groot verschil. Vanavond komen er eerst nog buien voor, maar vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. Komende nacht daalt het kwik naar een graad of 7. Even kijken naar het Gelderse nieuws. Nou, natuurlijk feest in Nijmegen, want NEC heeft de voorronde van de Champions League bereikt. Ze wonnen zelf thuis met 2-1 van Go Ahead Eagles. Concurrenten Ajax en Twente, die redden het niet. Ajax speelde 0-0 tegen Heerenveen en Twente verloor met 5-1 bij PSV. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Een auto van Feyenoord-supporters. De politie vermoedt dat er een confrontatie is met Ajax-hooligans, dat die de auto in de brand hebben gestoken. Zometeen heb ik nog het lekkerste voor het laatst bewaard in deze aflevering van Alle 13 Goed. Zometeen nog Elvis Costello met I Want You. Maar ook onder meer nog Martika en de Osmonds.
4: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
0: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
4: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
0: Voor Jensen bedden bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Topservice in Epe.
7: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
0: Alle 13 goed. Erik van

0: Another One Bites the Dust.
1: Dat was toen.
0: We gaan er één keer terug naar de hitparade van vandaag in 1973. In de hitparade vinden we ook Ik ben Gerrit van Gerrit Dekzeil. En dat lied dat is gebaseerd op een inbreker die echt heeft bestaan. Zijn naam Gerrit Blom. Hij was beter bekend als Gerrit de Stotteraar. En hij heeft de recidive ongeveer uitgevonden. Hij werd geboren in 1920 en vanaf zijn puberjaren belandde hij met enige regelmaat in gevangenissen, huizen van bewaring, opvoedingsgestichten. Maar wat er ook gebeurde, Gerrit die bleef inbreken. Het was een Amsterdammer en hij brak ook in bij mensen bij hemzelf in de buurt. Maar hij gebruikte nooit geweld. Hij brak gewoon in. Behalve inbreken was hij ook uitbreker, want hij zat regelmatig vast in een huis van bewaring of een andere bewaarinrichting van de overheid. Maar dan wist hij regelmatig te ontsnappen. Er werd er regelmatig in de krant ook over hem geschreven, dus het hele land kende op een gegeven moment ook wel Gerrit de Stotteraar. En hij had één merkwaardigheid, ik weet het allemaal trouwens omdat ik zijn biografie niet zo lang geleden heb gelezen, is dat hij nog wel eens iets riep als hij wegvluchtte. Dat is natuurlijk niet zo handig als je zo stottert als Gerrit de Stotteraar. Want dan kan men dat natuurlijk aan de politie zeggen van, nou, ik heb de inbreker gezien, het was een man, en hij riep nog wat bij het wegrennen. En opvallend was, hij stotterde nogal. Dan wist de politie, oh ja, het was weer Gerrit de Stotteraar. Een leuk geldersteentje aan het hele verhaal. De eerste inrichting waarin die werd opgesloten, omdat die een keer werd aangehouden, was de inrichting in Rekken in de Achterhoek. En ook daar is hij ontsnapt. Nou, Wim T. Schippers en Giet Jaspers hadden natuurlijk een aantal programma's op televisie begin jaren 70. En daarin zat het lied Ik ben Gerrit. En dat is dus gebaseerd op deze Gerrit, Gerrit de Stotteraar.
1: 1973.

Down by the Lazy River, de Osmonds, 1973. We gingen vandaag 13 keer terug met hits uit de hitparade van vandaag, 1973. En de Osmonds die hoorden daar ook bij me. Down by the Lazy River. Monique zegt, ik kijk nu al uit naar de Pinksterdagen op Radio Gelderland. Lekker 4 dagen back to the 80's. Nou, deze komen ook in de jaren 80, hè. De sexy dame Centerfold, de Dictator.

0: The Birds, Turn, Turn, Turn. Ik heb er nog eentje voor je. Ik heb de lekkerste voor het laatst bewaard. En dat is eigenlijk een beetje een gek plaatje. Nou, daarmee doe ik het zeker tekort, want het is een monumentale popsong eigenlijk. Maar het is een liedje waarvan ik eigenlijk dacht, en toen ook al dacht toen het uitkwam, dat is nou niet echt iets wat ik geschikt vind om als single voor de hitparade uit te brengen. Het was er al traag, het was er al bepalend allemaal, het was er al, uitgesproken. Het was ook heel lang. En toch bracht Elvis Costello samen met The Attractions I Want You uit op single eind 1986. Binnen zijn band waren er trouwens ook een aantal mensen die vonden van, nou, moeten we dit wel doen? Is dit iets uit de hand gelopen hobby van Elvis Costello zelf? Maar het werd opgenomen en het belandde gewoon in de hitparade. En met terugwerkende kracht durf ik nu wel te zeggen, dat was toch wel een hele goede keus.
1: Dat is het einde, dat doet het
0: een hele fijne avond, hier is I Want You.

0: Dank voor uw geduld. Goedenavond.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Vivante Bosman.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
6: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
5: Bij Makers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
6: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
7: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
8: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
9: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
10: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
9: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15.

0: Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.
1: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je touw!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van de lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. In 12 steden gingen mensen de straat op. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In Bietburg bij Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Trulease met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Nieke van der Wij.
2: Bulgarije won gisteren het Songfestival met Bangaranga. Bangaranga, betekent dat eigenlijk iets? Ja, het blijkt een Jamaicaanse straattaalterm die ophef en tumult betekent. Nou zeg, voorwaar een voorspellend lied. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat lopen is spannend, leuk, maar zo spannend. U hoort zo een van de deelnemers aan die onfortuinlijke tocht naar Ameland. En ze moest met een helikopter gered worden. Een nieuw praktijkboek verschijnt morgen. En dat moet professionals helpen bij grootschalige seksueel misbruikzaken. Hans Renders komt, de maandelijkse biografie-rubriek. Hij las Zeven Habsburgse Zussen. En Treadwives, de musical, komt eraan. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik bespreek het met de drie hoofdrolspelers. En ze gaan ook een nummer zingen hier live in de studio. Maar eerst het nieuwsoverzicht van
1: zondag 17 mei.
3: Now the World Health Organization has declared an Ebola outbreak.

0: people.
1: Meer dan de helft van de mensen die de ziekte krijgt, gaat eraan dood.
2: Across all of the strains, on average about 50% of people who get the disease are likely to die.
1: Wat de situatie extra moeilijk maakt, voor deze variant bestaat geen vaccin.
3: We know that without a vaccine it's much more difficult and without any treatment it's much more difficult.
1: Gelukkig hoeven we ons in Nederland geen zorgen te maken.
4: Er zijn in de afgelopen 10 jaar met enige regelmaat uitbraken van ebola geweest. En die hebben niet geleid tot verspreiding buiten de regio.
1: Spannende uren voor watlopers bij Ameland. Ze kwamen vast te zitten.
5: Iets anders dan waar we voor hadden ingetekend.
1: Sommigen raakten ook onderkoeld. En dat gebeurde bij een speciale nachttocht.
6: Ja, deze tocht die heeft als bijnaam de hel van Ameland.
1: En dat komt vooral door alle modder.
6: En dat heeft ook veel met baggeren te maken. En ja, daardoor loop je een heel groot deel door de modder. Je zakt een eind weg. En daardoor is die extra zwaar.
1: Voor de watlopers liep het gelukkig goed af. Iedereen kon worden gered.
5: Lekker naar huis, hè? Uitrusten, chillen.
1: Ja, zometeen spreek ik dus een van deze onfortuinlijke watlopers. Voetbalfans zaten aan de buis of radio gekluisterd voor de laatste speelronde van de Eredivisie.
7: Het is de ontknoping, hè, vandaag.
1: Vooral NEC deed goede zaken. De club won van Go Ahead.
8: Dat is toch mooi?
9: Nee, dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
1: De Nijmegenaren eindigen op plek 3 en plaatsen zich voor de Champions League voorrondes.
10: We gaan Europa in!
11: We gaan Europa in!
1: Bij directeur Van Schaik moest dat nog even doordringen.
12: Het is eigenlijk niet te bevatten. Ja, het is niet te bevatten, man. NEC.
1: Dan naar die andere ontknoping, de finale van het Eurovisie Songfestival.
13: Ja! Bulgarije!
14: Bulgarije en niet zo'n beetje mag.
1: Ja, het Balkanland wint dus met een liedje over...
15: Bangarang.
16: Bangarang.
15: Bangaranga.
1: En zo klinkt dat dan.
17: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga.
1: Ja, we weten nu dus ook wat het betekent. Een lekker over de top nummer, net als de interviews met zangeres Dara na afloop.
18: Is the first time Bulgaria ever win Eurovision?
19: Bulgaria, how do you feel?
18: Yeah.
19: Dara, you've won the Eurovision Song Contest.
20: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Everybody! Yeah! Bangaranga! Go! Yeah!
1: Oké. Okay. Nou, ik ben er even stil van. Dan maar naar de krant van morgen. Gelezen door Michiel van der Velden.
5: Ja, Bangaranga ook in de kranten, maar ook andere onderwerpen. Ja. NRC wil weten hoe het hoge beroep tegen Ridwan Taghi door kan gaan zonder advocaat. Het Hof buigt zich morgen over diezelfde vraag, nu niemand de verdediging op zich neemt. Een advocaat verplichten om Taghi bij te staan ziet het OM niet zitten. En ook Taghi zelf wil niet dat iemand wordt gedwongen.
1: Een draaiboek voor deze situatie is er niet, omdat het niet eerder is voorgekomen. Wie in de wet kijkt, ziet dat het hebben van een advocaat niet verplicht is. Als echt niemand zich meldt, heeft het Hof nog 2 keuzes. Wachten of een uitspraak doen zonder advocaat. Maar ook dat is eigenlijk geen oplossing. In beide gevallen ontstaat opnieuw vertraging of loopt de procedure alsnog vast.
5: Het FD schrijft dat aannemers grote moeite hebben om mensen in te zetten die zelf lastig aan een baan kunnen komen. Ze lopen vast op een wirwar aan regels. Bij veel bouwprojecten van de overheid zijn aannemers verplicht om sociale doelen op te nemen in de aanbesteding. Maar dat is niet makkelijk.
1: Zo is er volgens de bouwbedrijven te veel papierwerk en kunnen voorwaarden per gemeente verschillen. Door alle regels lopen bouwprojecten soms vertraging op. Dat gebeurt bijvoorbeeld als aannemers er na de gunning achterkomen dat ze niet aan alle eisen kunnen voldoen en de opdracht terug moeten geven. Onwenselijk, zegt de sector.
5: Het zou zomaar kunnen dat er deze week weer een lange wachtrij op Schiphol ontstaat, weet het Parool. 5000 beveiligers worden morgen overgeplaatst naar andere beveiligingsbedrijven binnen Schiphol. Die bedrijven zeggen dat het problemen oplost, maar de beveiligers zelf houden hun hart vast. Roosters zijn niet op orde en een deel van de beveiligers krijgt geen nachttoeslag meer. En wie naar de wc moet, moet gewoon tussen de passagiers in de rij gaan staan.
1: Schiphol zegt dat het beeld dat de beveiligers schetsen niet klopt en dat reizigers weinig van de verandering zullen merken. Er is juist veel aandacht besteed aan de overstap om de beveiliging op de luchthaven zo stabiel mogelijk te maken.
5: 40 jaar na het verschijnen van de eerste Flodder-film is de ordinaire familie terug. In een serie die draait om Kees Flodder, opnieuw gespeeld door Tatjana Simic. Gaat dat gebeuren? Wat maakt het kijken naar die familie toch zo aantrekkelijk, wil de Volkskrant weten.
1: Het is cultureel erfgoed, zegt een expert tegen de krant. En dat het een beetje fout en brutaal is, maakt het extra leuk. Maar het houdt ons ook een spiegel.

0: voor. De Nederlander denkt altijd dat hij openstaat voor de ander, tot diegene naast hem komt wonen. Dat is ook in de nieuwe serie overduidelijk het geval.
1: Tatjana zelf twijfelde wel even toen ze werd gevraagd, maar stemde uiteindelijk toch in met de serie. En daarin knipoogt ze af en toe naar het verleden. Met uitspraken als "buurman, doe niet zo gek", zullen veel mensen snel terugdenken aan die beroemde uitspraak van Kees.
2: Buurman, wat doet u nu?
3: Deze onderwerpen uit...

0: Alex Harvey, To Make My Life Beautiful. Ja, u hoort het al, een groep van 32 watlopers is vanmorgen met reddingsboten en een helikopter van het wat bij Ameland gehaald. Ze hadden een hulpvraag uitgestuurd omdat sommigen zware onderkoelingsverschijnselen vertoonden. Goedenavond, Nienke Heeg.
1: Goedenavond, ja, hallo.
0: Ik mag jij zeggen, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Jij was een van de watlopers. Had je het wel eens eerder gedaan?
1: Nee, dit was de eerste keer, maar misschien ook wel de laatste keer.
0: Nou ja, de eerste keer en dan meteen volop in het nieuws.
1: Nou jeetje, wat een avontuur zeg. Ja, ja, hij kikt er nu pas in hoor, nu ik weer droog aan wal zit en een beetje in de rust kom. Maar het was een spannend avontuur, ja, ja, zeker weten.
0: Was het zwaarder dan je had gedacht van tevoren?
1: Ja, het was wel pittig. En ik, nou ja, goed, je weet hè, met de temperatuur. En je gaat oversteken naar een eiland. Nou, dat doe je ook niet elke dag. Dus je weet wel, je kan wel een inschatting een beetje maken van dat het zwaar zal zijn. Maar goed, je gaat met een aantal gidsen op pad. En mensen doen het vaker, dus dat voelt dan ook vertrouwd. Ja. Maar ik had het nooit eerder gedaan. En inderdaad, de eerste meters zit je al meteen vast in het slik. En moet je uitkijken dat je niet omvalt. Want je wilt geen nat pak halen. Want dan heb je daar de hele tijd last van en dan word je koud. Ja. Dus dat is wel eventjes goed focussen, inderdaad.
0: Ja, het was een nachtwandeling. Dat was natuurlijk bewust.
1: Ja.
0: Waarom wil je een nachtwandeling?
1: Ja, nou ja, voor mij was eigenlijk vandaag ik wilde eigenlijk een soort serene overgang maken. Nou, hoe zal ik het even zeggen? Het is vandaag 5 jaar geleden dat mijn man overleden is. En ik wilde eigenlijk in stilte iets doen. Ik was eigenlijk op zoek naar een ritueel voor mezelf. En ik dacht, dit kwam voorbij. En ik denk, nou, dit is zo passend. Dat je dan in stilte eigenlijk naar de ochtend toe loopt en de zon op ziet komen. En dat was voor mij eigenlijk een mooie manier om de gebeurtenis van 5 jaar geleden en het gemis van hem ook te kunnen een beetje herdenken en op een fijne manier te doen. Dus en dit kwam voorbij. Dus ik had me daar voor opgegeven met een vriendin. Ja.
0: Maar het is niet helemaal gelopen zoals je had gehoopt.
1: Nee. Nou ja, goed. Ik heb nu wel ook een andere herinnering erbij op 17 mei. Dat is dan wel weer het geval. Ja.
0: Maar kun je beschrijven hoe dat was in die nacht?
1: Ja, het begon eigenlijk gewoon, denk ik, zoals het hoort te gaan. Ja, het was natuurlijk voor mij voor het eerst, maar het was eigenlijk een hele goede wandeling. Een prachtige, op een gegeven moment wordt het natuurlijk lichter. En een hele prachtige, prachtige zonsopgang. Zo'n rode vuurbal die over het wat opkomt. Echt schitterend. En de groep was eigenlijk heel relaxed en goed gemutst. En dat liep eigenlijk hartstikke goed allemaal. Totdat we vlak bij het eiland kwamen.
0: Ja, wanneer ging het mis?
1: En nog maar een klein stukje hoefde. Ja, ja, we hadden het eindpunt eigenlijk al min of meer in zicht. Maar we moesten nog een laatste geul door. En daar ging het eigenlijk mis. Ja.
0: Want een van die gidsen ging door die geul, begrijp ik?
1: Ja. Dus ja, ze gingen dan, want ze hebben gisteren ook die route gelopen, de gidsen. Die gaan dan altijd voorverkennen of het vertrouwd is en of het allemaal kan. Nou, dat kon, dat hebben ze gisteren gedaan en toen ging het goed. En nu ging een van de gidsen dus ook de oversteek maken door de geul, waar ze van plan waren om langs te gaan. Maar hij zakte eigenlijk best wel ver weg. Ik weet in ieder geval zijn middel voorbij. Misschien wel tot aan zijn hals. Dus hij dacht, dit kan niet, ik moet terug. Dus toen was er een andere gids die aan de andere kant van de groep stond. Die probeerde het een stuk verderop. Maar ja, voordat je daar bent en met zo'n hele groep op die plek bent, moet je ook weer een stuk door het slijk lopen. Dus en op een gegeven moment, je hebt al een paar uur gelopen, dus je bent al best wel moe. Dus toen gingen we daar proberen. Maar die gids ging eerst ook vooruit lopen. En die viel om, ook omdat het ook te diep en te heftig was.
0: Ja, dus die had een stroom natuurlijk ook weer.
1: De stroom. Ja. En ondertussen inderdaad kwam het water opzetten. En toen was er nog een andere gids. Die ging het nog op een andere plek proberen. Maar zeiden ze wel, ja, we moeten nu wel doorlopen. Want dan voel je de spanning al wat oplopen. Want het water komt nu wel opzetten. Ze moeten doorstappen. Ja. Maar daar was ook geen geschikte overgangsplek. Dus En op dat moment waren er eigenlijk ook twee mensen die een beetje onwel begonnen te worden. Ja, en dan sta je wel midden op het wat, midden in de zee. En dan denk je, ja, als hier iemand onwel wordt, dan heb je wel een probleem. Dus mensen werden ook koud, omdat we nu natuurlijk stil stonden te wachten. Dus dat was het moment waarop zij de gidsen de hulpdiensten hebben ingeschakeld. En toen zijn wij naar een beetje hoger opgelegen stukje. Nou ja, het stelt niet zoveel voor, maar gelopen. En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden.
0: Ja.
1: En één iemand was er vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat en een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilde staan, zodat we een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
0: Ja.
1: Dat kwam dan, en het eilandje waar we op stonden werd steeds kleiner. Dus dat was wel even spannend.
0: Ja, raakte niemand in paniek?
1: Ik denk dat er een paar flink hun best deden om in paniek te raken, maar niet in paniek te raken.
0: Ja,
1: maar het grote deel van de groep bleef wel kalm, ja.
0: Ja. En de meesten waren er dus redelijk goed aan toe. Vier gidsen waren erbij. Hadden die dit ooit meegemaakt?
1: Nee, want ik vroeg het later ook toen we weer het hoog en droog zaten. Zeiden ze, nee, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En ze zeiden, het is voor ons ook echt een verrassing van de natuur.
0: Ja.
1: Want zij hadden gisteren echt de omgeving verkend en alles goed in de gaten gehouden. En zij doen dit al jaren.
0: Ja.
1: En er waren ook mensen, kijk, ik liep voor het eerst, maar er waren ook een aantal mensen die doen dit ook al jaren. En
0: hoe was het om met zo'n helikopter gered te worden? Alsof je in een film zit?
1: Nou, ja, dat was best wel stoer, hoor. Ja, weet je, je staat daar en op een gegeven moment hoorden we wel dat de reddingsactie in touw was gezet. En toen zagen we ook wel bootjes aankomen, maar die bootjes die konden niet bij ons komen.
0: Nee.
1: Want het water was gewoon te laag voor de bootjes.
0: Ja.
1: Dus gelukkig kwam er op een gegeven moment een helikopter bij. En zijn de eerste mensen die het meest nodig hadden, die zijn in de helikopter gegaan. Ik denk dat er een man of 10 of zo in zo'n helikopter kunnen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier.
0: Ja.
1: En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt hij wat je moet doen. En die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
0: Geweldig, avontuur.
1: Ja,
0: hoe is het nu met je?
1: Nou, ik heb vanmiddag eventjes op bed gelegen en toen voelde ik hem wel, zeg maar. Dan dacht ik van, oh man, wat is er toch allemaal gebeurd? Dus, maar ik was samen met een goede vriendin van me. En we hebben de moed wel samen er goed in gehouden. En we vonden het ook wel een spannend avontuur. Maar als je dan in de rust komt, dan voel je wel dat je denkt, oeh jeetje, dit was wel heel intens.
0: Ja.
1: En dat voel ik nu wel aan mijn lijf.
0: Dank je wel voor je verhaal en een fijne nacht. Nienke Heeg, bedankt. Ja, wat een avonturen. Grootschalige seksueel misbruikzaken zorgen vaak voor veel onrust en moeilijke situaties voor iedereen die erbij betrokken is. Met een nieuw praktijkboek willen het Centrum Seksueel Geweld, de politie en Slachtofferhulp Nederland mensen die te maken krijgen hiermee beter helpen om daar goed mee om te gaan. Iva Bikanic is directeur kennisontwikkeling van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld en ook initiatiefnemer van dit boek. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, we hebben net de misbruikzaak van Mels de B. in Barendrecht gehad. Er zijn meerdere grote online misbruik en sextortion zaken geweest de afgelopen tijd. Worden ze steeds groter en akeliger ook?
2: Ja, eigenlijk moet ik wel eerlijk toegeven dat het antwoord ja is.
0: Ja.
2: We worden geconfronteerd met steeds meer zaken waar heel veel mensen bij betrokken zijn, ook veel kinderen. En het aantal online misbruikzaken, dat volgt elkaar rap op.
0: Ja. Is dat ook de reden waarom dit praktijkboek er nu is?
2: Ja, we vinden toch dat we de bestaande samenwerking van de verschillende partners in de keten nog verder kunnen verbeteren. En daarom hebben we geprobeerd om alles wat er eigenlijk langs aan de orde kan komen bij dit type zaken, die dus maatschappelijke onrust geven, om dat te bundelen. Dus en juridische, forensische, medische, psychologische, psychosociale, al die aspecten om dat bij elkaar te brengen. En dat boek biedt dus tips en reflecties en allerlei voorbeelden voor professionals uit de hele keten. Dan moet je denken aan, ja, hoe moet je eigenlijk bijvoorbeeld medische zorg bieden aan grote groepen? Hoe moet je met de ouders communiceren? Hoe kunnen ouders hun kinderen opvangen zodat die kinderen weer het goed kunnen verwerken? Hoe kun je mensen beschermen tegen publiciteit? Maar ook niet alleen maar de slachtoffers, maar je hebt ook de verdachte. En de verdachte heeft ook weer familie. En wat kun je nou betekenen voor de familie van de verdachte?
0: Dat staat er ook allemaal in. Nou ja, tegenwoordig is het natuurlijk zo dat je met één Facebookbericht een hele school kan laten weten dat er iets aan de hand is, hè, in deze tijd. En voor je het weet is er veel maatschappelijke onrust.
2: Zeker. En kijk, bij dat soort zaken dan kunnen er toch wel verschillende betrokken partijen tegenstrijdige belangen hebben. Dus je hebt van de ene kant politie en justitie en die zijn bezig met hun onderzoek. En daarom moeten zij ook terughoudend zijn soms met het delen van bijvoorbeeld informatie. Terwijl een directeur van een kinderdagverblijf of van een school of van een sportclub of de burgemeester, die wil juist de betrokkenen informeren. Dus dat botst, dat kan soms een beetje wringen. En in dat praktijkboek hebben we het zo eigenlijk uiteengezet van hoe kun je nou die kansen die daar liggen optimaal benutten, maar vooral ook de arousal die ontstaat altijd, hè, heftige emoties. Hoe kunnen wij met elkaar reageren zodat die spanning en die emoties, dat die een beetje zakken en verminderen en uitdoven? Want dat is ook voor kinderen zo belangrijk, dat hun ouders en hun leerkrachten en hun buren of vrienden, dat ze omringd zijn door volwassenen die toch soort van kalm blijven, wat bijna onmogelijk is in zo'n situatie. Want je zal maar een vader of moeder zijn die hiermee geconfronteerd wordt.
0: Wat zijn volgens u de grootste fouten die organisaties in zulke situaties maken?
2: In paniek handelen of een bijeenkomst voor ouders niet organiseren of uitstellen, omdat men ook bang is voor de emoties van de ouders. Terwijl, kijk, soms kan je nog niet alles zeggen over een politieonderzoek. Dat kan soms nog niet. En dat begrijpen mensen ook wel. Mensen willen vooral weten, wat kan ik doen voor mijn kind? Hoe kan ik merken of het wel of niet goed gaat met mijn kind? Wat kan ik wel of niet zeggen? Wat moet ik tegen de andere kinderen zeggen? Moet ik mijn kind nou wel of niet naar school laten gaan? Moet ik nou wel of niet bij mij in bed brengen? Of doe ik met mijn eigen gevoelens? Mijn eigen emoties van schuld en angst en verdriet en ongeloof. Waar laat ik die allemaal? Hè? Dus ouders, alle ouders willen eigenlijk vooral weten, hoe kan ik er gewoon optimaal zijn voor mijn kind? En dan zijn ze dit soort ouderbijeenkomsten heel nuttig om dat eigenlijk wel snel te organiseren en mensen handvatten te geven, omdat ze zo belangrijk zijn juist voor hun kind.
0: Ja, dus dit boek is ook voor ouders geschikt?
2: Ja, dus we hebben, het is voor professionals, maar via de professionals komt het bij de ouders. Dus we hebben ook letterlijk audiofragmenten voor de ouders. We hebben voorbeeldbrieven wat een kinderdagverblijf naar de ouders kan sturen. Ja, het is eigenlijk, we hebben geprobeerd om het zo praktisch mogelijk te maken en dat je het meteen kan benutten. Kijk, ik zou willen natuurlijk dat het niet nodig is, maar dit onderwerp is voorlopig nog niet weg.
0: Nee.
2: En tot die tijd moeten we proberen om zo goed mogelijk met de organisaties die daarvoor zijn, politie en hulpverleners, om toch zo goed mogelijk die opvang te bieden.
0: Ja, online seksueel misbruik, we hadden het er al heel even over, krijgt een aparte plaats in dat boek. Dat vraagt om een andere aanpak.
2: Ja, zeker. Want kijk, ik wilde zeggen normaliter, maar het is natuurlijk niet normaal seksueel misbruik. Maar in gevallen van fysiek seksueel misbruik is er één of meerdere personen die dat in een bepaalde gemeente doen. En dan is dus die burgemeester met de driehoek verantwoordelijk voor de opvang. Maar bij online seksueel misbruik kan het door heel Nederland gebeuren. Het speelt zich niet af op één plek of binnen één gemeente, maar soms zelfs over de hele wereld. Ja. Dus dan is het ook heel moeilijk soms ook om slachtoffers te identificeren. Dat betekent ook dat zij ook niet altijd rechten als slachtoffer kunnen krijgen. En daar maken wij ons zorgen om. En hoe kan je dat dan coördineren? Dat is toch wel moeilijker bij online. Ze kunnen verspreid zijn over heel Nederland en daarbuiten.
0: Ja.
2: Dat die beelden bij online misbruik, dat is ook nog een extra complicerende factor. Ja. Dat beelden zijn die niet altijd zomaar verwijderd kunnen worden. Ja. En dat geeft een extra stressor voor de ouders. Van waar zijn die beelden van mijn kind? En wie kan die allemaal bekijken? En wie heeft daar toegang toe?
0: Laten we hopen dat heel veel mensen er iets aan hebben aan het boek. Morgen wordt het aangeboden aan Ronald Schneider, de burgemeester van Barendrecht. En ook een van de experts die gesproken is voor het boek. Hartelijk dank, Iva Bikanić, directeur kennisontwikkeling van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Ja, en dan zijn er inmiddels zijn er drie jonge dames binnengekomen, jonge vrouwen. Sterre Verschoor, Judith Boessen en Ilene Hakkaert. Zometeen ga ik met ze praten over hun show Tread Wives, the musical. Die gaat volgende week in première. Maar eerst gaan ze een lied daaruit zingen, Gender Reveal. En ik zeg er even bij, het is een satirische musical, dus de luisteraars moeten dit niet al te letterlijk opvatten. Maar dat horen we zometeen. Ga jullie gang.
3: Lieve luisteraars, er zijn dagen die je voor altijd met je meedraagt. Dagen die je aan je kleinkinderen vertelt.
4: Dagen waarop de familiegeschiedenis wordt herschreven.
5: Vandaag is zo'n dag.

bang dat je groeit, dat je vecht, dat je draagt. Je bent sterker dan ooit en gereed voor je grootste missie. Het scheppen van een zoon. Maak me trots en kneed een kerel. Hij die ons voor elk gevaar zal behoeden. Hij die kan zwaard vechten met het kwaad. Hij die ons leidt. De held in mijn verhaal. Daar gaan we.

0: een meisje.
1: Gender reveal, ja, dat is ook iets nieuws, hè? Dat is volgens mij uit Amerika overgewaaid. Zo'n feestje en dan wordt er opeens ja, een soort... Nou, zeg jij maar, hoe ziet het eruit?
2: Ja, dan zie je ineens nou, blauwe confetti of ja, roze precies, confetti... Ja. En dan weten we allemaal wat het wordt, ja.
1: Ja, precies. Goedenavond, Sterre, Judith en Ilene. Even in het korte, die musical vindt plaats in een fictieve stad, hè? Drie Treadwives. Ik denk niet dat we dat nog hoeven uit te leggen, toch? Een Treadwife. Nou ja, doe het nog maar even.
2: Ja, Treadwife. Traditional wives. Ja. Traditionele vrouwen. Ja,
1: ja, een perfect Treadwife leven leiden tot ze de buitenwereld ontdekken. En dan gebeurt er van alles met hoe zij naar de wereld kijken. Vat ik het zo een beetje goed samen?
2: Ja, zo vat je het heel goed samen, inderdaad. Ja.
1: Goed. Jullie zitten hier met z'n drietjes. Jullie speelden in 2024 deze show ook al. Toen duurde hem nog 30 minuten, hè, op het Fringe Festival. En nu is die avond vullend gemaakt.
0: Ja, klopt. Dat ook was wel, een 30 minuten versie. Een soort pilot, ook voor onszelf. En om te laten zien aan het publiek. En we kregen daar heel veel positieve reacties op. En we voelden zelf ook heel erg dat het een thema is waar zoveel over te vertellen is. Ja. Wat we helemaal niet konden vertellen in 30 minuten. Dus toen hebben we dat de afgelopen 2 jaar doorontwikkeld tot een voorstelling van ruim 1,5 uur. En die gaat volgende week in première. Ja.
1: Hoe kwamen jullie überhaupt op het idee?
3: Ja, wij hadden heel veel gesprekken met elkaar over de wereld, de politiek. Op dat moment was volgens mij net de PVV de grootste geworden. En we maakten ons toch best wel zorgen over de politieke stromingen. En toen zijn we gesprekken gaan voeren over... goh, hoe kan het toch dat we zo verdeeld zijn? En moeten wij niet ook uit onze bubbel stappen? We zijn best wel linkse vrouwen. Moeten we niet...
1: Het tegenovergestelde van een Treadwife zijn jullie, hè?
3: Ja, juist. Ja,
2: zeker.
3: En toen zeiden we, moeten we niet op zoek gaan naar verhalen die ons nog onbekend zijn? En toen kwamen we op een gegeven moment op de Treadwives. En dat was iets waarvan we dachten... dat is iets waar we zo moeilijk bij kunnen... dat we dat juist wilden gaan begrijpen.
1: Ja, want jullie hadden eigenlijk niet echt scherp voor ogen... wat het zijn van een Treadwife inhield voordat jullie hiermee begonnen.
0: Nee, of nou ja, we kwamen het tegen op social media.
1: Ja.
0: Dus we hebben de video's wel gezien, maar...
1: Hoe zagen die eruit?
0: Ja, dat zijn video's waarin we vrouwen een appeltaart zien bakken... met een glimlach op hun gezicht. Terwijl ze vertellen aan de kijker dat de man jouw koning is. En het huis is zijn kasteel.
1: Zonder ironie dus, hè?
0: Ja, nee, zeker.
1: Dat is het, ja. Een kasteel, ja.
0: We hebben letterlijk teksten uit die video's kunnen pakken voor onze voorstelling.
1: Oh ja?
0: Waarin wij dat dan ironisch bedoelen, terwijl dat zijn echt teksten.
1: Ja. En hoe zijn jullie toen onderzoek gaan doen?
2: Nou, wij zijn eigenlijk online gaan zoeken op hashtag Treadwife, ook hashtag thuisblijfmoeder, om te kijken wat is die wereld, hoe erg speelt dat in Nederland. En we hebben eigenlijk mensen gewoon persoonlijk berichtjes gestuurd met wij willen deze voorstelling maken. Volgens mij staan wij anders in het leven, maar wij zijn juist heel benieuwd naar... Nou ja, hoe ziet jouw leven eruit? Hoe is het zo gekomen zonder daar een oordeel over te hebben? En dat waren meteen... Ja, heel veel mensen gingen daarop in en reageerden.
1: Toch wel, want je zou ook kunnen denken dat iemand... dat ze het niet helemaal vertrouwden. Zo van ja, wij worden niet serieus genomen.
2: Ja, daar waren wij eerst bang voor. Ja. Dus we hebben ook wel heel zorgvuldig dat bericht samengesteld. Maar ja, we waren ook oprecht geïnteresseerd. En dat merkten zij ook. En we hebben echt hele fijne... open gesprekken gehad.
1: Jullie konden niet in jullie directe omgeving ronselen of in je familie?
0: Nou, nee. Ik denk dat wij allemaal wel uit gezinnen komen. Onze moeder werkt en...
1: Mijn grootmoeder misschien nog?
0: Nee, ja. Helaas is die overleden, dus die kon ik niet meer vragen.
1: Maar bij haar leven was ze misschien meer toch een traditionele huisvrouw.
0: Zeker.
3: Maar niet zozeer bij vrije keus of zo. Dat is dan gewoon hoe dat dan vroeger of zo was of zo ging. En deze vrouwen... Die willen dat echt heel graag.
1: Nee, dat is ook zo. Want vrouwen waren geloof ik tot ze in de jaren 60 handelingsonbekwaam. Maar goed, dat is... dat is zo.
0: Ja,
1: zeker. Maar dit is echt een vrije keuze. En wat waren dat voor vrouwen? Allemaal een rijke man thuis of zo? En iedere dag glimlachend appeltaart bakken?
2: Nou, dat hadden wij verwacht. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Wij hebben hele verschillende vrouwen gesproken. Ja, of tegen. Nee, we hebben heel veel verschillende vrouwen gesproken. Dus ook mensen die zich niet per se als Treadwife identificeerden... maar wel als thuisblijfmoeder en daar openlijk over posten online. We hebben mensen gesproken die heel lang graag kinderen wilden... en dat lukte niet, dat eindelijk was gelukt en zeiden... ik wil gewoon al mijn tijd met mijn kinderen doorbrengen nu. Dat vind ik belangrijk. We hebben inderdaad mensen gesproken die zeggen... ja, mijn man verdient zoveel geld, ik hoef niet te werken. We hebben mensen gesproken die juist zeggen... ik kan wel gaan werken, maar dan verdien ik minder... dan wat de kinderopvang kost. Dus dat heeft voor mij... geen zin op die manier. Dus ja, we hebben echt heel veel verschillende gesprekken gehad.
1: Ja, en gingen jullie idee over wat een threadwife is ook kantelen?
0: Nou, ik denk het idee van een threadwife niet zozeer. Maar ik denk wat voor ons heel erg eye-opening is geweest, is dat wij best wel tenminste voor mezelf sprekend, maar ik denk we alle drie wel, best wel een oordeel soms hadden als vrouwen thuis zijn. Omdat ik dacht, ja, je hebt toch ambitie of zo? En ik ben heel erg gaan inzien dat er heel veel vrouwen zijn waarvan hun ambitie het huishouden en de kinderen is. En dat zij gewoon heel gelukkig daarvan worden. Maar ik denk dat wij dat meer thuisblijfmoeders noemen. Want ik denk wat we nog steeds wel gevaarlijk vinden aan een threadwife is de manier hoe dat op social media uitgedragen wordt en hoe zij zeggen, je bent onderdanig aan je man.
1: Ja, dat vooral.
0: En daar zijn we niet over gekanteld. Dat vinden wij nog steeds wel heel problematisch. Maar die thuisblijfmoeders dus, dat is voor ons echt een categorie ertussen geworden of zo, waarvan we dachten, dat snap ik wel. En ik was daar oordelend over voor die gesprekken.
3: En dat was ook inspiratie om ook dat perspectief mee te nemen in de voorstelling. Ja.
1: Welk perspectief bedoel je?
3: Nou ja, van de thuisblijfmoeder, van de zorgtaken die op vrouwen veel meer vallen dan dat mannen.
1: Ja. Maar die blik op die mannen als een soort koning, dat...
3: Ja, daar maken we wel satire over.
1: En hoe hebben jullie die gesprekken dan verwerkt tot de show?
3: Ja, het is heel fijn geweest dat het dus menselijker werd. Want wij konden het zo niet begrijpen of zo. En nu hebben we in de voorstelling hebben we eigenlijk drie verschillende vrouwen, schetsen we.
1: Die heette Molly, Holly en Polly, hè?
3: Molly, Holly en Polly, ja.
1: Ja, ik heb wel beelden gezien uit die kortere show.
3: Ah, ja.
1: En die zijn dus helemaal in één kleur.
3: Ze hebben allemaal hun eigen kleurtje, hun eigen huisje. Zijn alle drie threadwives, zijn buurvrouwen. Ja. En ze wonen in Oud-Schravendammer Woudeveen. Dat is een stad waar alleen maar threadwives wonen. Waar de mannen werken en de vrouwen thuis op de kinderen passen. En de gazons zijn daar perfect gemaaid. De was is
1: Barbie weer.
3: Ja, de appeltaart wordt gebakken. Het is echt allemaal perfect. En dan op een dag werken ze samen in de moestuin. En dan komen ze tot een ontdekking. En dan allemaal barsten in hun leven.
1: Wat ontdekken ze dan? Of wil je dat niet verklappen?
0: Dat is een verrassing.
2: Iets maar uit die buitenwereld.
0: Ja, ze komen er wel achter dat er dus ook iets anders is dan Oud-Schavendammer Woudeveen.
1: Ah.
0: En dan gaan alle drie de vrouwen hun eigen pad en onderzoeken wat ze nog meer kunnen zijn of niet.
1: Ja. Nou ja, ik dacht ook, kijk, je wil natuurlijk ook niet dat het beledigend is, hè, voor mensen.
3: Nee.
1: Is dat ook nog wel ingewikkeld om die lijn te bewaken?
0: Ja, we maken satire over beide kanten.
1: Jawel,
0: dus dat is denk ik wel echt heel belangrijk, want dat willen we ook echt niet, want we willen juist depolariserend werken.
1: Ja?
0: Dus dat is ook wel echt het ding van toen we deze voorstelling gingen maken, vonden wij juist de verdeeldheid zo groot onder mensen. En dat is iets wat we minder willen. En wij geloven dat verzachting naar elkaar en het gesprek openen met elkaar daaraan bijdraagt. Dus dat vinden we ook heel belangrijk, dat de voorstelling dat wel doet.
1: Hè, ik dacht een lekkere keiharde satire. Maar dan
0: zit er zeker in.
2: Oh, dat zit er zeker
0: maar
2: in.
0: Maar het is ook over onszelf satire. Ja. Ook over de linkse, extreem linkse
3: de progressieve feministen. Vrouw wordt ook op de hak
2: de randstedeling. Ja. Het wordt allemaal, we nemen alles mee.
1: Jullie nemen alles mee.
0: Ja, we maar het is zeker niemand. Lachen.
1: Dat hoop ik. Hebben jullie de liedjes ook allemaal zelf geschreven?
0: Ja, zeker.
3: Dus Sterre en ik die schrijven voornamelijk. En Helena die maakt voornamelijk de muziek. En dat doen we dan zo met z'n drieën.
1: Ook de muziek?
3: Ja.
1: Alles?
0: Alles is met z'n
2: En we doen natuurlijk ook de fondsenwerking en de marketing en produceren.
1: Gaan jullie me vertellen dat jullie een mannelijke regisseur hebben?
0: Nee, absoluut niet. Imke Smit regisseert ons.
1: Oké.
0: Ja, zijn vrouw.
1: We komen geen mannen aan te passen aan de hele productie niet?
0: Nou, onze choreograaf is wel mannelijk.
3: Ja, en wat voor vormgever.
0: Zeker zijn er ook wel. Maar we vinden het wel heel belangrijk om ook echt te werken met een vrouwelijk team.
1: Want jullie zijn een collectief, Club Satelliet.
0: Ja.
1: En dat is gewoon, dat zijn jullie drieën.
2: Dat zijn wij drieën.
1: Ik kende jullie nog niet, Club Satelliet.
2: Het is ook onze debuutvoorstelling, dus dat kan wel kloppen. Ja.
1: Oké. Dus dat is meteen wel vrij ambitieus dan.
0: Ja. We hebben wel hele fijne partners. Dus we hebben een impresariaat, Senf, zij doen de boekingen en zo. En we werken samen met Wilmings Kweek en Festival O en Brand New Musicals. Dus we hebben wel echt fijne partijen waarmee we samenwerken.
1: Ja. En bakken jullie wel eens een appeltaart?
3: Nou, na deze tour gaan wij wel eventjes een appeltaartje bakken.
1: Oké. Op 29 mei gaan jullie in première. Ja. En dan is het in het hele land te zien. Dank jullie wel. Sterre Verschoor, Judith Boessen en Ilene Hakkaerts van het collectief Club Satelliet. En hun show heet dus Treadwives the Musical. Dank.
0: Bedankt. Dank je wel.

0: Amour solitaire van Nouvelle Vague.
1: Een leven in letters.
0: Ja, het is de derde zondag van de maand. En daarom is onze vaste gast hier, Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond, Mikke.
0: Ja, ik heb het in de inleiding al gezegd, maar zeg het nog maar eens. Wat heb je voor ons meegebracht?
2: Ik heb meegebracht Zeven Habsburgse Zussen, geschreven door Veronica Buckley, uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact.
0: Ja, en wie waren de Habsburgse Zussen?
2: Nou, kijk, ik wil eerst iets over de titel zeggen, als je het goed vindt.
0: Ja.
2: Het past in een soort genre. Dat zegt de schrijfster niet, maar het is ook een beetje knipoog naar, hoe heet ze, Lucinda Riley. Dat heet ook Zeven Zussen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de prachtige biografie van koningin Victoria, die heeft als ondertitel Huwelijksmakelaar. Er waren 9 zussen, of 9 kinderen, waarvan zij de 8 op de troon hielp. Je hebt ook nog zo'n boek, De 6 Zusjes Mitford. Nou, dit zijn 7 zussen. En dat waren de kinderen van Maria Therese van Oostenrijk, keizerin van het Habsburgse Rijk. Wat is dat voor een boek? Zij is nagegaan hoe die dochters in feite handelswaar waren. Dat biedt het voordeel, voor ons als lezer, niet voor die dochters, dat we de hele 18e en 19e, begin 19e eeuwse geschiedenis door de ogen van die dochters zagen. He, want dit speelt zich allemaal af zo tussen 1850 en 1814. Dus 1750, 1840. Dus in die periode. Nou, die 7 dochters, die werden dus, zoals ik net al zei, ingezet om te huwen. Maria Therese had 16 kinderen.
0: Ongelooflijk, hè?
2: Ja, het kan nog erger, dan zal ik daar iets zeggen. Maar het kan nog meer, dat moet ik zeggen. Maar 5 waren al vroeg, zoals zij dat zelf noemde, bij God. En van die 16 kinderen waren 4 zoons. Die komen ook wel een beetje voor, maar eerder als controleur en als spion van die zussen. Mm-hmm. En dus die 7 zussen. Nou, ik zal ze niet allemaal gaan noemen, maar we pikken er wel een paar uit.
0: Ja, hoe oud waren die meisjes als ze werden uitgehuwelijkd?
2: Ja, de een was 15, de ander was 16. De dochter die trouwde met Lodewijk de 15e, de Franse koning. Mm-hmm. Die was 18.
0: Dat was Marie Antoinette.
2: Ja. Ja, die heette aanvankelijk iets anders, maar die ging pas zo heten toen ze trouwde.
0: Oh, dat
2: maar bijvoorbeeld Josefa, die was 16.
0: Oh.
2: Toen ze naar Italië werd gestuurd om te trouwen met de hertog van Parma. En vlak voordat die trouwerij plaatsvond, overleed ze aan de pokken. De pokken was een veel voorkomende ziekte. Een andere zus had dat ook al gehad, Elisabeth, die daarom niet, ik citeer, niet kon trouwen omdat ze daardoor te onaantrekkelijk in haar gezicht was geworden. Maar deze Josefa, die overleed op 16-jarige leeftijd, en dat vind ik toch wel heel typerend voor dit verhaal. Half jaar later trouwde diezelfde hertog met Caroline. Soms kwam het ook voor dat Theresia dacht van nou, deze Amalia, die is een beetje een lastig meisje, en er is een koning en die is bedoeld voor Christine. En dan vroeg ze gewoon, wil je niet ruilen? Wil je niet mijn andere dochter hebben?
0: Hadden die meiden zelf nog iets in de melk te brokkelen?
2: In feite niet.
0: Nee.
2: In feite niet. Maar, zoals altijd met pubers, want het waren in feite pubers. Ja. Ik noemde net Amalia. Ja, die Amalia wilde eigenlijk niet deugen vanuit het perspectief van de moeder. Die had een min of meer geheime liefde. Ja. De prins van Zweibrücken.
0: Ja.
2: Maar daar mocht ze niet mee trouwen. Dus werd Ferdinand van Parma, de hertog, werd voor haar uitgezocht.
0: Ja.
2: En toen deed zij iets heel geks.
0: Oh.
2: Ja, het is laat op de avond, dus we kunnen wel wat concreter worden.
0: Ja.
2: Zij had pijn aan haar rectum.
0: Ja.
2: En toen dat niet hielp, zei ze, ja, ik ben bovendien onvruchtbaar. Waarschijnlijk was dat helemaal niet waar. Ja. Maar werd dat zomaar de wereld ingestuurd. Uiteindelijk trouwden ze toch. En toen werd ze bijzonder promiscu. Want ze vond die man helemaal niks. Er was ook iemand...
0: Ik ben blij te horen dat er in ieder geval nog één van die dames enigszins in opstand is gekomen.
2: Nou, er waren er wel meer. Oh. Bijvoorbeeld Marianne. Marianna, die trouwde ook niet. Maar die heeft 21 jaar lang een geheime liefde gehad. Maar die naam is tot nu toe nog steeds onbekend.
0: Van die geheime liefde?
2: Ja.
0: Oh?
2: Want dat moet ik even zeggen. Deze Veronica Buckley heeft enorm veel en goed onderzoek gedaan. Want ik haal er nu een beetje de krenten uit de pap. Maar dit is een boek wat heel nauwkeurig is onderzocht. Niet alleen bij al die publicaties, veel van die brieven zijn uitgegeven.
0: Want die dochters hebben veel brieven geschreven ook.
2: Die dochters, maar
0: die, werd die moeder vooral.
2: Die moeder, maar ook de adviseurs, de spionnen, de familie. Al die koningshuizen in Europa, die correspondeerden met elkaar. Dus er is enorm veel onderzoek gedaan. En daarom komt zij tot zo'n prachtig boek, ik kan het niet anders zeggen. Ja. Nou, je noemde net zelf al Marie Antoinette.
0: Ja.
2: Om te zeggen, ja, die dochters hadden niks in te brengen. Die werd uitgehuwelijkt aan Lodewijk de 16e, Franse koning. Maar zij zelf en de koning wisten daar niets van tot alles in kannen en kruiken was. Er werd onderling door diplomaten en hofhouding werd het allemaal geregeld. En toen werd zij naar Frankrijk gebracht.
0: Gestuurd, ja.
2: Nou, gestuurd, dat duurde 18 dagen voordat ze van Wenen in Frankrijk was. Dan hadden ze ergens in Oost-Frankrijk een speciale loods gebouwd. In twee compartimenten. Aan de ene kant stond de Beense delegatie, en de andere, of de Oostenrijkse delegatie, aan de andere kant de Franse delegatie. En dan moest dat meisje zich spiernaakt uitkleden. Inclusief ondergoed, zeg ik er maar even bij.
0: Ja.
2: Ze had ook een hondje, moest ze achterlaten. Dan werd ze naar het midden gestuurd en nam de Franse delegatie haar over. En dan kreeg ze alleen maar Franse kleren met strakke corsetten. Alles werd verfranst. En ook haar naam werd toen, vanaf toen, Marie Antoinette. Nou, een heel groot deel van dit boek gaat over Marie Antoinette en natuurlijk Lodewijk de 16e. Dat is zo dramatisch in feite.
0: Het is een gruwelijk verhaal, vind ik.
2: Het is heel...
0: Een naakt meisje in zo'n loods die dan gemetamorfoseerd moet worden.
2: Ja, zij werd wat we tegenwoordig zouden noemen van haar identiteit ontdaan.
0: Ja.
2: En ze werd ook niet geacht om alsmaar brieven naar huis te sturen. Maar nu kwam er iets heel geks aan de orde. Die Lodewijk, ja, die Fransen die wilden natuurlijk een erfopvolger. Maar dat lukte helemaal niet.
0: Ja.
2: En toen werd de broer van Marie Antoinette, dus de Oostenrijker, weg naar Parijs gestuurd om uit te zoeken wat er aan de hand was. Ja, dat is een ongelooflijk verhaal. We wisten wel een beetje dat Marie Antoinette is beschimpt van alle kanten, omdat ze geen troonopvolger had. Zij stond nummer 1 in de toplijst van pornografische pamfletten. Zelfs al is het laat op de avond, dat kunnen we niet allemaal hier herhalen. Zo ver ging dat.
0: Mm-hmm.
2: Maar die man, ja, die kon de daad niet
0: verrichten.
2: Althans, dat dachten sommigen.
0: Ze konden het in ieder geval niet met elkaar.
2: Nou,
0: om elkaar krijgen op een of andere manier.
2: De voorhuidsvernauwing, fimose heet dat, geloof ik. Dat was het niet. Het was ook niet iets anders. Het was een koningskwestie. En we hebben nu, of we, de biograaf heeft citaten achterhaald, waaruit blijkt dat je wel degelijk 's avonds met zijn geslacht, wat zeer hard en stijf was, in Marie Antoinette ging en dan na 2 minuten en dan trok je zich terug en dan zei hij wel rust en dan kreeg je 's nachts in zijn slaap een zaadlozing. Met andere woorden, die jongen wist helemaal niet hoe je kinderen moest maken. Er staat een foto van een schilderij en dan zegt dus ook Veronica Buckley, een stuntel in het seksleven.
0: Nou, ik vraag vaak om juicy details, maar dit overtreft alles, Hans.
2: Ja, dan zijn we er nog niet. Maar goed, we hoeven niet...
0: Nou ja, ik dacht, ze hebben, die broers werden dus ingezet als spionnen. Dat begrijp ik goed.
2: Ja.
0: Ik dacht nog even van, nou, ze hebben het Habsburgse Rijk uiteindelijk niet kunnen redden.
2: Nou, dat ligt iets ingewikkelder, want de Oostenrijkse monarchie was onderdeel van het Habsburgse Rijk. Dus het Habsburgse Rijk, het zuiden van Europa, heeft het nog lang volgehouden. En weer een andere zus, die was het ook wel weer landvoogdecht des van de Oostenrijkse Nederlanden. Dus dat is een heel ingewikkeld verhaal. En bovendien, diezelfde broer die naar Parijs moest, die werd later wel weer keizer in Duitsland.
0: Dat dus toch, ja.
2: Ze werden overal keizers. De kleindochter, om maar één voorbeeld te noemen, hoe ver die vertakkingen ging. De kleindochter van Carolina, die trouwde met Napoleon. En toen Napoleon in 1821 stierf, kreeg zij het gebalsemde hart van Napoleon aangeboden. Maar dat weigerde ze. Ze had in de gaten, we leven in een nieuwe tijd, en het is niet de bedoeling dat ik me nog met Napoleon associeer, hoewel ze wel samen een zoon hadden.
0: Hadden die zusters onderling trouwens nog contact, weet je dat?
2: Ja, die hadden contact, maar soms zagen ze elkaar 6 jaar niet, soms 7 jaar niet. En Amalia was de jongste, die had met niemand contact. Die kreeg altijd van de moeder te horen dat haar zussen beter waren. Dus die brak met iedereen, eigenlijk ook met haar man, hoewel ze daar dan, ik zei net, wel mee moest trouwen. Dus die ging helemaal haar eigen gang. En dan zijn er ook wel die Marianne.
0: Ja.
2: Dat was een hele intellectuele vrouw. Ja. Ongehuwd, ik weet niet of dat een relatie heeft. Ongehuwd, die organiseerde wetenschappelijke avonden over wiskunde. Hield van literatuur en werd ook een soort van kunstenares.
0: Een mooi boek dus en een interessant boek als ik jou zo hoorde. Van
2: ik
0: die
2: vind
0: Veronica.
2: Het een heel interessant boek. En we moeten toch met Marie-Antoinette eindigen, vind ik. Toen zij voor het gerecht werd gesleept, haalden ze uit die pornoliteratuur dat zij haar kind, was 11 toen, hè, had aangezet tot masturbatie. En toen werd haar het hoofd afgehakt. Ja, het is vlak voor het slapen. En werd ze in een naamloos graf gegooid. Ja. Nadat mevrouw Tussaud nog even een masker van haar had gemaakt.
0: Nou, dankjewel. Ik moet hier wel even van bijkomen. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Straks wat blijft. En morgen doet Pieter van der Wielen het oog. Dag.
3: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
4: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
5: Is dat een schrijver?
6: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het Hoofd.
7: Op een dag zal ik weg zijn.
8: En wat dan?
7: En wat dan?
6: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts Joti beter te leren kennen.
9: En ik zat daar een beetje te kijken en stond daar iemand achter de toog met gelakte nagels.
6: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
5: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.
1: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.